0: Breaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Ze volgt ermee Pieter van der Hogeband en Carver Heijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En ze is de eerste vrouw in die rol. Het was gisteravond even onrustig bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie moest ingrijpen. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Het is nog geheim wat hij daar gaat zeggen, maar er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier 75 jaar geleden naartoe kwamen. En de FIFA neemt geen maatregelen tegen de videoscheidsrechter die bij de wedstrijd Duitsland-Curaçao een vermeend extreem rechts handgebaar maakte. De Australische scheids zegt dat het een onbewuste beweging was en dat hij nooit zo'n gebaar zou willen maken. De FIFA bevestigt dat en zegt dat er geen regels zijn overtreden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer. De 500.

0: man? You know we finally here, right?
1: Well, we...
2: It's Friday then.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn waarschijnlijk 8 doden gevallen. Het ging om een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het vliegtuig neer. De luchtmacht denkt dat geen van de 8 inzittenden het heeft overleefd. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties zoals de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de zomer veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. En in Los Angeles hebben een paar honderd mensen geprotesteerd tegen het Iraanse regime. Dat deden ze bij het stadion waar op dit moment de WK-wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland bezig is. In het stadion zijn veel oude Iraanse vlaggen te zien, terwijl die door de FIFA waren verboden. Los Angeles heeft een grote Persische gemeenschap. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En dit was het nieuws op Slam. Boost your

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your head.
0: Nieuw.
1: Meer music. Idali, Ronnie Flex en

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl er eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Op een circuit in België is een Nederlandse motorcoureur om het leven gekomen, meldt de VRT. Hij was op de racebaan van Zolder aan het oefenen toen hij met hoge snelheid uit de bocht vloog. Waarschijnlijk had hij niet goed geschakeld. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit een raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En het gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. De 40-jarige keeper van Kaapverdië is in 1 klap een ster op social media geworden. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers op Instagram. Dat zijn er nu al bijna 5 miljoen. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: Supermarkten gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog steeds een gratis plastic tasje mee, terwijl dat eigenlijk ook niet mag. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Het was gisteravond groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar vierde dat hun elftal met 0-0 gelijk speelde tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeterden en zwaaiden met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. En Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en winterspelen bezighouden. Ze vocht daarmee Pieter van de Hogeband en Karl Verheijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Daphne. Een hele goede morgen. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Flitsmeister heeft goed nieuws. Er staan geen vertragingen, geen controles op snelheid. Kom je nou een flitser tegen of sta je in de file, kun je dat doorgeven aan de studio van Slam met die welbekende Flitsmeister app. Waarvoor dank.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
11: Boost your summer.

0: Never Alone, Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: Dat is mijn naam. Ze staan er twee keer in. Two Bottles on the Fourth Floor. De Summer 500. Straks vanaf 7 uur pakken wij de draad weer op. 375 zijn we gebleven. Gaan we draaien. Ik kan nog eens kijken welke de nummer 375 is. Dat is altijd wel leuk. Want het is ongetwijfeld weer een lekkere zomerklapper. Moet ik heel veel door de lijst scrollen. Even kijken. 375. Sam Veld met Show Me Love. De EDX remix van deze track. Zometeen in die Summer 500. Nog 50 minuten, dan gaan we verder met die nummer 375. Dat is lekker. Leuk nieuws uit Nijmegen. Althans, ja, leuk. Het is, laat ik zo zeggen, het is bijzonder nieuws. In Nijmegen is een verpleeghuis voor ouderen met een verslaving geopend. Dat gisteren kort besproken in de Slam Ochtendshow. De bewoners mogen daarbinnen jointjes roken. Ze mogen daarbinnen alcohol drinken. Ze mogen in principe alles doen. Het is wel een gecontroleerde hoeveelheid die ze krijgen. Die van tevoren wordt afgesproken, ook met dat tehuis. Het doel is niet om die ouderen te laten afkicken. Maar het doel is om iemand de laatste periode van zijn leven zo fijn mogelijk te maken. Je gaat natuurlijk niet in de laatste periode van je leven, terwijl je zit te wachten op dat je doodgaat, proberen af te kicken. Naast dat ik denk dat het ontzettend moeilijk is, is dat ook gewoon omdat de levensvreugd niet ten goede, denk ik. De zorgorganisatie zegt dat de eerste ervaringen in ieder geval heel erg positief zijn. En deskundigen zijn ook enthousiast. Die vinden het goed dat ouderen op deze manier passende zorg krijgen. Een verslaafde kan namelijk vaak niet in een normaal tehuis. Kunnen vaak ook niet naar een kliniek of een GGZ-instelling. Ze vallen daar vaak buiten de boot, terwijl ze wel zorg nodig hebben. In dit tehuis kunnen ze dus terecht. Daar kunnen ze lekker smoken en alcohol drinken. Mijn vraag is eigenlijk, kan ik alvast een plekje reserveren voor later? Of hebben ze nu al plek voor een 25-jarige radio-dj? Goedemorgen Slam, het belooft een prima dag te worden, althans vanmiddag. Dan bijna overal droog deze ochtend, de bui in het oosten, het wordt maximaal 25 graden.

Disciples, How Deep Is Your Love. De beste track die hij ooit gemaakt heeft, als je het aan mij vraagt. Samen met Feel So Close, toch zeker wel mijn favoriete. Ik kijk in mijn glazen bol, ik voorzie deze ochtend toch zeker wel een zware spits. De drukste ochtendspits van deze week gaat deze ochtend plaatsvinden. Voorzie ik allemaal in die glazen bol. Als je op pad moet met de auto, heel veel sterkte vandaag. Het gaat goed komen, want gelukkig is daar slijmend straks vanaf 7 uur die Summer 500. Lekker. Die koffiepauze, die is enorm belangrijk. Dat wist je waarschijnlijk al. Maar nieuw onderzoek toont aan dat koffie invloed heeft op de darmbacteriën. En wetenschappers zijn achtergekomen dat die darmbacteriën mogelijk een rol spelen bij jouw humeur en mentale gezondheid. Mensen die regelmatig koffie drinken, die hadden een ander darmmicrobioom, dus andere bacteriën in hun darm, een andere samenstelling daarvan, dan niet koffiedrinkers. Dat hebben ze getest toen deelnemers van het onderzoek 2 weken stopten met koffie, veranderden die darmbacteriën en kregen ze meer stress, meer depressieve gevoelens. En dat betekent dat zowel gewone koffie als decaf, want dat is beide getest, worden gekoppeld aan minder stress en minder depressieve gevoelens. Gewone koffie, dus niet decaf, maar gewone koffie met cafeïne, zorgt vooral voor meer alertheid en concentratie. En decaf scoort dan weer beter op geheugen- en leertest, blijkt uit nieuw onderzoek. Onderzoekers stellen dat niet alleen cafeïne, maar ook andere stoffen in koffie dus heel erg belangrijk zijn. En dat betekent dat die dagelijkse kop koffie eigenlijk ontzettend goed is voor je humeur, je concentratie en je darmgezondheid. Ook niet onbelangrijk. Een wijs man zei ooit tegen mij, ik drink geen koffie om wakker te worden, ik word wakker om koffie te drinken en... Nou, vandaag begrijp ik dat, na dit nieuwe onderzoek. Lekker, nou ja, dus doe extra lang over die koffiepauze vandaag. Neem er nog een kopje koffie op slam. Want ik heb je op de radio verteld dat dat mocht. En mocht je baas daarna vragen, die gast op de radio, die zei dat het kon. Het maakt me niet uit hoe jij je koffie ook drinkt. Het maakt me helemaal niks uit. Daar heb ik grove maling aan. Ik zat in een soort koffiealgoritme. Een vriend van mij had laatst een grap over koffie. En George. Maar ik snapte de clue niet. Niveau gaat flink naar beneden nu. Wat doet een barista als hij je lief vindt? Kopjes geven. Zo is toch goed, hè? Slam. Ik heb er ook niet meer.

0: leukste track die we nog terug gaan horen in de Summer 500 Peppas van Farruko. Hoorde je bij Slam in de vroege morgen zometeen ook een vooruitblik op die Summer 500. Wat ga je vandaag horen? Je hoort het zometeen. En wat ga je zometeen horen? Nou, Prospa en Clooney, Free Your Mind.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
4: Kippie.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28

0: racemotoren door de show knallen. App gassen naar de studio. En wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Een hele goedemorgen, Slam. Het is 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een buitje vallen, maar daarna breekt de zon overal door. Het wordt vandaag 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. Dus dat is lekker. Ik begin nog spontaan van te schreeuwen. De wegen af met Flitsmeister, die meldt op dit moment 30 kilometer aan file. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Het valt nog mee op dit moment. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Kerkdriel, een kwartier vertraging, staat daar 4 kilometer file. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp, een minuut of 10, 9 kilometer. A7 Zurich en Oever tussen de Breeslanddijk en de brug over de Stevensluizen. Volgens mij is dat ook de afsluitdijk. Maakt ook niet uit. Staat een minuut of 10, 2 kilometer file. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam, staat een minuut of 10, 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 Gorinchem-Utrecht. Tussen Gorinchem en Lexmond. Ruim 40 minuten vertraging. Er staat daar 5 kilometer file. Controles op snelheid zijn niet gezien. Kom je nou een flitser tegen, dan kun je dat doorgeven aan de studio van Slam met die welbekende Flitsmaster. Waarvoor dank. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey.
1: Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij Nederlandse afhaalzaken, terwijl dat verboden is. Dat blijkt uit een steekproef van het AD. Ook worden op sommige plekken nog gratis plastic tasjes uitgedeeld. Goedkope pakketreizen waarmee grote reisbureaus adverteren pakken in de praktijk geregeld een stuk duurder uit, heeft de Telegraaf uitgezocht. De Consumentenbond vindt het misleiding en klaagt er al jaren over. Een groot feest in Rotterdam gisteravond. De Kaapverdische gemeenschap vierde dat hun elftal was gelukt regerend wereldkampioen Spanje op 0-0 te houden in hun eerste WK-duel. In het elftal van Kuip 6 geboren Rotterdammers. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel Daphne, tot zometeen. Ik vind dat nieuws over die wegwerpplastic vind ik zo bijzonder. Waarom gaat het AD dat uitzoeken? Er is werkelijk waar geen enkel persoon die daar last van heeft. Al misschien de schildpadden wel. Marijn Oosterveen. Maar af en toe een keer een plastic rietje kan toch niet heel erg zijn.

Hey, Harm hier. Vandaag in aanbieding een kei mooi dingetje, jongen. Even iedere gek die niet weet wat hij moet luisteren op de radio. Draait dan een knipje, beetje naar links, beetje naar rechts. Scrolt naar Slam FM en geniet er gratis even niks vandaag. De Smoel en de Mandarijn Show. Ja.

Miss Independent bij Slam. Boost your summer. Ik vind het grappig, we zitten natuurlijk midden in die zomerluister. Dus ik kan me voorstellen dat je het af en toe warm krijgt als je overdag naar Slam toe luistert. Ook met de tropische temperaturen die aanstaande zijn. Maar het valt mij op, er is eigenlijk altijd wel een krant in Nederland of een nieuwswebsite in Nederland die aandacht besteedt aan het feit: mag je autorijden met slippers aan? Op het moment dat het dus straks weer 30 graden is. Dat is eigenlijk elk jaar een terugkerende vraag in de zomer. Is het wettelijk toegestaan om te autorijden met slippers aan? Dus ik zou nu graag voor eens en voor altijd het antwoord uit de wereld willen helpen, zodat die vraag nooit meer gesteld hoeft te worden aan een verkeersexpert in het Algemeen Dagblad of op Metro Nieuws of weet ik veel wat. Mag je auto rijden met slippers aan? Met slippers rijden in Nederland is niet verboden. Wettelijk mag het dus gewoon. Je krijgt dus niet automatisch een boete als je wordt betrapt met slippers op achter het stuur. Dat geldt wel voor landen zoals Frankrijk en Spanje. Daar kun je dus wel een boete krijgen als je slippers draagt. En dat kan dan de verkeersveiligheid in gevaar brengen. En dan zou je dus daarvoor een boete kunnen krijgen van de politie, de Guardia Civil. Wel moet je altijd veilig kunnen rijden. Dat is ook in Nederland zo. Slippers kunnen van je voet afschieten en achter de pedalen blijven haken. En daardoor is het wel, ja, gevaarlijk. Het is een risico. Verkeersorganisaties en verzekeraars raden rijden op slippers af. Bij een ongeluk ben je normaal gesproken gewoon verzekerd. Maar als blijkt dat slippers hebben bijgedragen aan het ongeval, dan kan daar dus wel discussie over ontstaan. Bespaar jezelf die moeite en neem gewoon een paar goede schoenen mee als je in de auto zit. Ik hoor ook wel eens mensen, ik denk dat er nu wel vrachtwagenchauffeurs luisteren die dit herkennen, die rijden op sokken. Maar sokken, dat lijkt me heel glad. Dat lijkt me ook weer heel moeilijk auto rijden. Het beste is gewoon om goede schoenen te dragen als je achter het stuur zit. Al dus die verzekeraars, dichte schoenen wordt geadviseerd. Dus ook geen sandalen, dichte schoenen wordt geadviseerd door verzekeraars. En ik hoop dat we nu voor eens en voor altijd dat antwoord uit de wereld hebben kunnen helpen. Ik snap het ook vandaag met die Summer 500. Het wordt heet hier op Slam.

0: Nubach en Kygo Firestone bij Slam. Boost.
1: Met de Slam.
2: Summer 500.
0: Minder dan een kwartier. Over minder dan een kwartier gaat hij van start. Dan pakken we de draad om bij nummer 375. Sam Veld, Show Me Love, de EDX Remix. De Summer 500 gaat door vandaag. Donderdag die grote apotheose, die grote finale. Dan horen we wat de allerbeste zomerhit is aller tijden. In die Summer 500 vandaag komen er ook weer een aantal absolute parels voorbij wat betreft die Summer 500, waarvoor je zeker zou moeten blijven luisteren. Dit zijn tracks die het waard zijn om de moeite... die het waard zijn om de radio aan te zetten. Maakt ook niet uit.
2: 351.
0: Laat maar. Dario G, Carnaval de Paris. Vandaag in die Summer 500 op nummer 351. En dan horen we straks rond de klok van 9 hier op Slam. Dus zorg dat je radio dan aanstaat voor die mega classic.
2: 311.
0: The Magician Years and Years, Sunlight. Nummer 311 in de lijst. Komt vandaag rond 2 uur voorbij. Dus zorg dat er rond 2 uur je radio aanstaat.
2: 269.
0: Toch even verbaasd, maar ik denk niet dat dat per se de track is, maar gewoon snow. Dat verwacht je misschien niet in de Summer 500. Maar ja, ook in de zomer kan het sneeuwen op Antarctica. Ik denk dat hij met die gedachte deze lijst in is gestemd.

0: die nummer 266.
1: 266.
0: En die ga ik nu ook draaien. Staat op nummer 266 in de Summer 500. Hoor je dus vandaag na 6 uur nog een keer. Zero Lies en Midnight Sun. Nu in de vroege morgen bij Slam.

0: Dat hebben we deze ochtend geleerd in de vroege Slam Ochtendshow. Dat er dus blijkbaar speciale sokken zijn om mee auto te rijden. Die dus een soort grip hebben. Ik wist dat helemaal niet, joh. Ik krijg dat nu voor het eerst doorgestuurd in de Apple Slam. Maar toch gaan meer mensen die op blote voeten aan het uitrijden zijn dan ik dacht. Lekker, misschien moet ik het ook maar een keer gaan proberen. Goed, zo meteen hier op Slam, die Summer 500. We pakken de draad op bij nummer 375. Is voor Sam Veld. Ga je zo meteen horen. En veel meer in die Summer 500. En als je nu goedemorgen stuurt, maak je kans op de Slam House in de pauzekousen of de Slam Buckethead. Je mag kiezen, het is zomer. Goedemorgen stuur is kans maken op een exclusieve Slamprijs.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris.

0: Een Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
14: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
16: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2+1 gratis.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Attap.
20: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
23: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
24: Zie je nou wel, ze ruikt me.
25: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Afman van der Meijs. Nederlanders hebben steeds minder interesse in het nieuws. Het percentage daalde in 8 jaar van ruim 60 naar 45%, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Dat noemt de trend zorgelijk. Vooral mensen onder de 35 haken af. Zij pikken het nieuws liever op via sociale media of AI-chatbots, hoewel ze dat minder vertrouwen. Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij afhaalzaken. Uit een steekproef van het AD blijkt dat in 80 van de ruim 100 onderzochte zaken minstens 1 wegwerpproduct van plastic aanwezig was. Juist die plastics zijn het probleem omdat een deel uiteindelijk in het milieu terechtkomt. Grote reisaanbieders adverteren nog altijd met goedkope pakketreizen die bij het boeken duurder blijken te zijn, schrijft de Telegraaf. Bij een derde van de reizen ben je uiteindelijk soms honderden euro's meer kwijt. De tour operators zeggen dat dat komt doordat de prijzen vaak en snel veranderen. De Consumentenbond noemt het misleiding. En de Kaapverdianen in Rotterdam hebben gisteravond feest gevierd na de wedstrijd van hun elftal op het WK. Het elftal van Kaapverdië met 6 geboren Rotterdammers hield regerend wereldkampioen Spanje op 0-0. Auto's reden na afloop toeterend en met vlaggen rond. En in Delfshaven was een groot straatfeest. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En dit was het nieuws op Slam.
7: Ja, als je deze ochtend nog steeds een hoop getoeter hoort, dan zijn het waarschijnlijk die Kaapverdianen.
12: Doet er niet toe.
7: Wat een prestatie tegen Spanje, ongelooflijk. We gaan naar de weg toe met Flitsmeister. De A4 Zoeterwoude, Rijndijk en Hoogmade meldt nu 12 minuten. En een kwartier doe je langer over de A12 bij Gouda en Woerden. 11 kilometer, dat komt door een kapotte vrachtauto. En nog een flinke file van bijna drie kwartier al, ik geloof het bijna niet. Op de A27, dat komt door een ongeluk tussen Gorkum en Lexmond, sterkte daar 7 kilometer. En de A28, Strandhorst en Strandnulde. 11 minuten, iedereen al richting het strand. Wordt het echt zo lekker vandaag? Ja, ik geloof dat we uiteindelijk die 25 graden wel gaan aantikken vandaag. Een nieuwe Slamochtendshow en daarom lijkt het me wel geschikt voor jou om de bucket hat te winnen. Als het zulk lekker weer wordt deze week. Maar je mag ook kiezen. Wil je de house in de pauze kousen? Of wil je de zonnige Slam Bucket Hat? WhatsApp even een goeiemorgen deze kant uit. Word de eerste luisteraar en kies je eigen prijs.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
26: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks, bo!
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie, olifant!
27: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
29: Hé, het licht doet het niet.
30: Ik heb geen bereik.
31: Hebben we nog wel water?
32: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: De 500 lekkers.

0: Show.
1: De grootste fans van Usher die hebben laatst een lijst gemaakt met de 25 meest sexy tracks van Usher. En dit werd de nummer 6 helemaal. You Remind Me. Misschien herinner je je die videoclip. Dan gaat hij achter allemaal vrouwen aan om te zeggen dat ze niet de ware zijn voor hem. Het is de grootste hypocriet in de Summer 500 vandaag. Usher gedraaid op 374. En zometeen Alok, Don Omar en ook Criss Cross Amsterdam in onze geweldige line-up. Goedemorgen Marijn, 7:15, daar zijn we weer.
2: Goed dat we er zijn.
1: Geniet je nog van het WK?
2: Nee.
1: Nou, je bent echt de Johan Derksen van dit programma aan het worden.
2: Ja, maar... Ja,
1: zoute zak.
2: Arnold, even kijken. Qatar.
1: Heb je tototjes gezet?
2: Qatar,
1: ben je teleurgesteld?
2: 1-1. Brazilië, Marokko. 1-1. Australië, Turkije. 2-0. Nederland, Japan. 2-2. Spanje, Kaapverdië. 0-0. Er gebeurt toch geen reet dit WK?
1: Nou, ik zou willen zeggen, er is geen favoriet nog. En dat is toch leuk, dat Kaapverdië...
2: Egypte, 1-1.
1: Ja, maar dat is toch mooi, dat nu Egypte maakt net zoveel kans op de wereldtitel als fucking Kaapverdië of...
2: Saoedi-Arabië, Paraguay, 1-1. Er wordt meer gelijk gespeeld, ja, omdat er echt wedstrijden worden gespeeld.
1: Zou het door die drinkpauzes komen? Zou dat de snelheid uit de wedstrijden halen?
2: Nou,
1: dat is even een theorie die ik hier wil loslaten. Want ja, er zijn wel heel veel cooling breaks de laatste tijd.
3: Tering, wat warm.

0: Was Oranje maar top na de cooling break? Dat heeft volgens nog weinig voor ons uitgehaald. Maar vanavond bijvoorbeeld Frankrijk-Senegal. Ja, ik heb mijn geld gewoon teruggehaald hoor, uit het Unibetje. Ik durf niet meer. Ik denk dat wordt ook 1-1 of 0-0.
1: Nee, snap ik.
0: Dit zijn van die wedstrijden die vroeger gewoon 6-1 werden of 6-0. Maar ja, dat gebeurt gewoon niet meer.
1: Nee.
0: Ik vind het ook weer ergens leuk, weet je. Dat dus zo'n klein land net zoveel kans lijkt te maken op de wereldtitel. Zullen we zometeen gewoon weer een belletje doen naar onze VI-hotline? Naar de WK-hotline?
1: Laten we dat doen. Gewoon kijken of die lijn nog werkt.
0: Er is bij VI, die sportredactie, een soort situation room gebouwd. Daar zitten dus constant, 24/7, al hun beste redacteuren te kijken naar alle wedstrijden. En wij hebben een direct telefoonnummer gekregen met een wachtwoord erop. En die kunnen we bellen. Op die manier kunnen we al onze vragen stellen. En nou, ik heb er nogal wat. Ook over Oranje trouwens, die zaterdag weer moeten. We blikken vooruit en we blikken een beetje terug op al die krankzinnige wedstrijden van vannacht.

0: Deskundige Welmoed Seidsma, de presentatrice, stopt bij Wakker Nederland en krijgt een eigen talkshow bij RTL. Hey Welmoed, leuk dat je even bij ons meekijkt deze ochtend. Wat ontbijt jij graag?
1: Ik hou echt, ja, het is echt een confession, maar ik hou heel erg van broodje kroket en kipburger.
0: Oh, sorry, wat vond je van mijn beroemde rap met ei dan, die ik je gaf?
1: Ik heb helemaal niet overgegeven of helemaal dat soort ellende.
0: Ja, ja.
2: Ja, ik ben Jari, installatiemonteur. Momenteel onderweg naar Antwerpen voor het vervangen van een ventilatortje.
0: Oh, van één ventilatortje, Jari?
2: Ja, zeker.
0: Nou, dat betaalt goed, denk ik, of niet?
2: Dat is redelijk grote.
0: Oh, oké. Okay. Wat voor één dan?
2: Van een dampkapje van een afzuiging.
0: Dat klinkt alsnog heel klein. Als
3: is
0: ik
3: dat zo'n klep dat, dat er dan, als je je eigen afzuiging aan hebt, dat dan jouw lucht er wel in komt, maar als de buren de afzuiging hard aan hebben, dat hun vieze lucht dan niet bij de bovenburen terechtkomt? Is dat eigenlijk zo'n... is dat een beetje, wat ik nu beschrijf?
2: Ja, zoiets kan je het wel zien, ja.
3: Nou, wat super. Ja. Hey, dat is grappig, want gisteren, ik heb ook ventilatieproblemen thuis. Als mijn buren roken, dan ruiken we dat heel erg in de wc. Waarschijnlijk de beneden of de bovenburen. En gisteren is een monteur geweest en die komt binnenkort terug met een dampklep om dat dus te verhelpen.
2: Kom in Antwerpen.
3: Nee, ik woon niet in Antwerpen.
2: Dat is jammer.
3: Maar
2: is
3: ik zou willen stellen...
2: Dat zal ik het waarschijnlijk niet zijn.
3: Nee, ja, tenminste, is Antwerpen alleen jouw werkgebied of kom je ook wel eens in Amsterdam?
2: Ja, hetzelfde, ja.
3: Oké. Okay. Dus. Ja, ik zou willen stellen, toeval bestaat niet. Dit gesprek wordt even een 1-op-1'tje. En dan vergeet ik even dat er heel veel mensen meeluisteren. En dat eigenlijk niemand interesseert dat mijn ventilatie een dampklep nodig heeft. Oh, dat trouwens wel, dat weet jij dan misschien ook wel. Die monteur die gisteren kwam, die zei dus... ik dacht eerst dat mensen onder de afzuigkap roken. Dan laat je het gelijk opzuigen, die lucht, dan is dat gelijk je huis uit. Maar wij hebben allemaal recirculatiekappen of zo. Dus dat heeft er geen nut, dat wordt dan gewoon gefilterd... en dan komt dan gewoon weer boven die afzuigkap uit. Maar die monteur zei...
2: Ja, dat is minder ideaal, ja.
3: Ja, dus die monteur zei, wat mensen dan doen is, dan gaan ze op de wc roken. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Mensen die op de wc gaan roken...
0: Dat lijkt me wel ultiem relaxed.
3: Hij zegt, meer mensen doen dat dan je denkt.
0: Dan zit je heerlijk, toch? Ja, man. Ik snap het wel.
2: Ik doe het zelf in ieder geval niet.
3: Oké.
0: Hou zo, Jari, blijf gezond. En jij mag kiezen, omdat je de eerste luisteraar was in deze ochtendshow. Wil je de bucket hat of wil je de house in de pauze kousen?
2: De house in de pauze kousen.
0: Zo, jij gaat voor die limited edition sokken.
2: Ja, zeker. Nou, lekker op te rijden.
3: Ja, heel goed.
0: We sturen ze naar je op en we wensen je heel veel succes in Antwerpen met de ventilatie.
3: En mocht iemand luisteren die rookt in de wc, ik hoor graag van je in de app van Slam.
0: Laten we doorpakken met die Summer 500. En Alok en Jessica.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hi, Slam, goedemorgen. Ik ben Gino. En ik denk dat het getal onder de 1000 967 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 51
0: euro.
3: Dat is balen, jongen. Hey, als je het nu nog een keer zou mogen raden, wat zou je dan zeggen?
1: Ja, misschien iets wat lager, 220.
3: Oké. Nou, het is jammer dat je nu niet meer mag raden, maar wie weet voor de volgende dat goed is. Ja, hey, we spreken jou later, jongen. Mooie dag.
1: Oké, jij ook. Hoi.
0: Dit is de Slam. Summer 500.
3: En we zijn bij 371.

0: Summer 500. Het is bijna half acht. 24/7. Slave to the Music op 371. Deze week veranderen we elke auto in een cabrio. En we verkoelen niet alleen je oren. Ook je biertje of stelt. Wij zijn bezig om de ultieme manier te vinden om snel een drankje te koelen.
1: Ja.
0: En dat doen we in het ochtendshow Onderzoeksbureau. Zometeen gaan we het eerste experiment starten. De witte lapjassen worden erbij gehaald. De brillen gaan op. En dan gaan wij razendsnel een drankje proberen te koelen. En ook Criss Cross Amsterdam staat klaar. Bob Sinclair en Snoop Dogg in de Summer 500.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
12: Serieus?
11: Wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
16: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
17: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
16: Voor pallets van 100 kilo?
17: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
19: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
20: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
27: Voel mij zo free.
25: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
28: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
25: Wow, dit is echt nice.
28: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
29: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
30: Kus.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op jouw plaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Odido. Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Hey Slam, goedemorgen. Bijna 3 minuten over half 8. Deze ochtend kan nog een bui vallen. Daarna breekt overal de zon lekker door. Het wordt 20 tot 25 graden. De komende dagen loopt de temperatuur alleen maar op. Dankjewel, weer online. Hoe is het op de weg dan? Flitsmeister, die heeft de antwoorden. We gaan naar de A1, Stroe en Voorthuizen. Daar een flinke file al van 16 minuten, 3 kilometer. En op de A12, Moordrecht en Bodegraven, een half uurtje en 9 kilometer. A12 dan Bodegraven en Woerden, 17 minuten door een auto met pech. Dat gaat om een vrachtauto. En op de A15, Gorkum en Hardingsveld, Giessendam, 17 minuten. A16, Markbrug en Zevenbergse Hoek, een half uur door een ongeluk. En twee flitsers, A2, Maarsen richting Amsterdam, bij 55. En de laatste alweer op de A2, Nieuwegein richting Den Bosch, bij 69,6. Oh, we knallen bijna door met die Summer 500. Na het laatste nieuws, hier is Daphne van der Meis.
4: Goedemorgen. Steeds meer Nederlanders slaan het nieuws liever over.
3: En zo is dat, door met de show.
5: Get on the floor. Weppa.
6: Summer 500.
7: Anul en Marijn.
3: Bob Sinclair, Medusa. En nu nummer 370, Criss Cross Amsterdam. Dit is How You Samba, baby.
8: Ja, een loopje bijrijden, stoel, Marijn mag er zijn. We zijn er weer bij. Maak er een mooi van, gas erop.
9: 370.

0: St. Clair. Deze stond vorig jaar op 149 en nu op 369. Zo hard kan het gaan voor een track uit 2005, Love Generation. Wat is er nu lekkerder dan die 500 grootste zomerhits op Slam, joh?
1: Biertje drinken, koud biertje.
0: Oh ja, dat is eigenlijk wel goed.
2: Waarom verdwijnen je sokken altijd in de wasmachine, maar nooit je onderbroeken?
3: Heet het strand omdat het aan de rand ligt.
4: Waarom hebben vrouwen geen last van navelpluis?
5: Wordt chocolademelk echt van bruine koeien gemaakt?
6: Hoe laat begint het 8 uur journaal?
7: Ochtendshow, onderzoeksbureau.
0: En het is 8:10. Nou, een biertje drinken, koud biertje, dat willen we wel. Alleen, we hebben ze niet gekoeld liggen.
8: Ja, niet op dit tijdstip, hoor. Dan pas ik echt voor. Maar we maken een ochtendshow, dus er is eigenlijk geen andere manier voor ons om dit op een ander tijdstip hier op Slam te presenteren.
0: Daarom.
8: Ja, we gaan dat controleren. Wat is de snelste manier om een drankje te koelen? Een blikje drinken. Dank ook voor de tips die gisteren al zijn binnengekomen. Er zijn een aantal leuke suggesties binnengekomen waar we last minute nog van alles voor hebben geregeld.
0: Ja, we zijn echt stad en land afgegaan. Ja. Maar we hebben, een klopboor. Ja, ik heb een emmer mee. We hebben volgens mij ook een brandblusser.
8: Ik heb een CO2-brandblusser waar 5 kilo in zit gehuurd bij Bolderdijk Brandpreventie. Dus nou ja, we gaan kijken wat dat wordt. We hebben ook de tip gekregen, doe hem in de vriezer, doe hem in de koelkast. Doe hem in de koelkast met nat keukenpapier eromheen. Dat zijn ook dingen die we zometeen allemaal gaan testen. Maar we beginnen het onderzoeksbureau vandaag met de nulmeting. En daarvoor maak ik een blikje bier op kamertemperatuur open. Ja. Deze heeft dus niet gekoeld gestaan. Dus alle blikjes die hebben deze temperatuur. Dat meurt, joh.
0: Nou, warm bier, ja. Nee, dat is niet top.
8: Even kijken. De thermometer gaat in.
0: In de blikje?
8: In het blikje, in de water. Even kijken. En ik meet een temperatuur van 21,3 graden.
0: Nou, dat is wel een gemiddelde kamer, denk ik, ja.
8: Dat is wel een lekker warm biertje. 21,3 graden, dat is dus de begintemperatuur van de blikjes die zometeen in de diepvries, in de koelkast verdwijnen met keukenpapier eromheen.
0: Ja, nat keukenpapier, hè?
8: Ze gaan er om en nabij een uur in. Exact okay. Een uur. We zetten die timer aan. Met een uur worden ze eruit gehaald. Dan weten we dus wat is effectiever, de vriezer, de koelkast of met dat keukenpapier eromheen. En vervolgens hebben wij nog een aantal andere methodes die mogelijk sneller zijn.
0: Ja, ja, wat ik al zei, die boor die je kijkt me aan hier, ja. Daar heb ik nu al zin in.
8: Ja, het is een klopboor. Dus we moeten toch even kijken hoe we dat precies gaan doen. Maar het gaat in ieder geval heel veel geluid maken.
0: Ja,
8: en we
0: leuk.
8: Gaan heel veel collega's boos maken, dus het wordt heel grappig en leuk.
0: En dan die brandblusser. Ja, dat is echt de duurste optie. Maar ja, daar kijk ik ook naar uit.
8: Ja, klopt. Dat was wel €40. En dan zit je nog goedkoper, want ik heb hem gehuurd bij Bolderdijk.
0: Ah, joh. Programmabudget is dan weer op voor het jaar, maar dan hebben we wel gelachen. Ah, leuk, dat komt eraan.
7: Ochtendshow, onderzoeksbureau.
0: Gooi jij eens in de vriezer, ga ik even door met die zonnige zomerhits. De UEFA-tune van 2024 was dit. Medusa, One Republic, Leoni op 368 in de Summer 500.

0: Dogs Delight. We're on fire.
1: The Slam. Summer 500. Dit is Slam. 367.

haat fade-outs. Het zou nooit veranderen. Het is 7:50 en Snoop Dogg, Pharrell Williams. En op 367 geëindigd in deze Summer 500 met Beautiful. Een hele goede morgen. Het is 7:50. Anul op je bijrijderstoel, 16 juni vandaag. FC Groningen is jarig. Op 16 juni 1971 werd FC Groningen opgericht als opvolger van een voetbalclub uit Groningen. En toevallig gisteren, ik zat Spanje-Kaapverdië te kijken. Toen zat er een gast vol in beeld in een FC Groningen shirt. Die droeg hij voor Laros Duarte, die in Rotterdam geboren is en voor FC Groningen gespeeld heeft. Wat gebeurt er nog meer vandaag? Het is Star Trek dag.

minstens net zo groot. Het is vandaag Picard Day. Een dag die in het teken staat van de geliefde kapitein Picard. Gespeeld door Patrick Stewart, die kale met die elfenoortjes. Het komt uit een serie van Star Trek, The Next Generation, waarin kinderen aan boord van ruimteschip USS Enterprise Captain Picard Day vieren. En dat valt op 16 juni. Het tweede tijd voor

inhalen. En het is internationale dag van de zeeschildpad. Yes. Dat verklaart al de hele ochtend waarom we dat nieuws over plastic horen. De horeca negeert massaal het plasticverbod. Volgens het AD. Nou, over plastic gesproken, zometeen Ricky Martin in de lijst. Volgens mij is die helemaal volgespoten tegenwoordig. Hij staat op 365 en één plekje lager. Avicii.

0: je het Spaans benauwd? Dat had ik gisteren tijdens die wedstrijd toen ik geld had ingezet op Spanje tegen Kaapverdië. Ricky Martin op 3,65 in de Summer 500 van Slam. Zometeen ga je het horen. Ik heb een baantje ontdekt. Een baantje waar ik nog nooit over gehoord had. Maar als ik jou verteld heb over dit baantje, dan ben je ineens heel dankbaar om naar je eigen werk toe te gaan.
1: Bart.
0: Nee, dat is echt, geloof me, als je dit baantje gehoord hebt, dan ga je met zoveel extra zin naar je werk toe.
2: Zo, ik ben zeker benieuwd. Hou ons

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Griffon Polymax. Voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon. De keuze van de prof.
2: Nu met Club Karwei. 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: Vermijs. Steeds minder Nederlanders interesseren zich voor het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren tot 35 halen nieuws liever van sociale media, al vertrouwen ze dat minder. Tijd voor actie, zeggen de onderzoekers. Er ligt hier echt een uitdaging voor de nieuwssector. Geweld blijft een groot probleem in het topamateurvoetbal. Uit een onderzoek van 1Vandaag blijkt dat ruim 4 op de 5 clubs de afgelopen jaren te maken hebben gehad met agressie rond wedstrijden. Dat komt vaak door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van sociale media. Sommige verenigingen zetten nu extra beveiligers in. School- en bedrijfskantines proberen mensen meer plantaardige dingen te laten eten, maar klanten laten zich niet dwingen, schrijft het Financieel Dagblad na een rondgang bij grote cateraars. Die willen in lijn met adviezen van het voedingscentrum de trend ombuigen, maar de consument wil vooral vrij kunnen kiezen. En wie in Gelderland via de weerradar van het KNMI checkt of het gaat regenen, komt geregeld bedrogen uit. Er valt meer of juist minder dan verwacht. Oorzaak is een rij populieren naast de radar in Herwijnen, meldt de regionale omroep. Die verstoren de waarnemingen al jaren, want zij zijn veel groter geworden dan gedacht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui, maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Ja, dankjewel Daphne. Dit zijn de grootste files momenteel op de A1 Hilversum Noord en Muidenberg. Een half uur, 10 kilometer door een ongeluk. Ook een ongeval op de A4 Rijswijk Centrum en Zoeterwoudendorp. 33 minuten, 13 kilometer. En hou ook rekening met bijna een half uur op de A12 bij Moordrecht en Bodegraven. A15 dan Gorkum, Hardingsveld, Giessendam. 18 minuutjes, 5 kilometer. En op de A27, 25 minuten bij Gorkum en Lexmond. A28, echt een mega file aan het worden bij Soesterberg en Rijnsweerd. 9 kilometer door een ongeluk. De file is nu 51 minuten. En de A32 Wolvega, Steenwijk Noord, meldt een kwartiertje. De laatste dan, A35, Buren, Almelo Zuid, 17 minuten door een ongeluk. En dit zijn de flitsers op de A2 bij Apkoude richting Amsterdam bij 37,6. A10, dat is de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam bij 6,9. En de laatste alweer A30, Lunteren richting Ede bij 16,6. Binnen nu en een minuutje terug in al die zonnige tunes hier. De Slam Summer 500 met Loud Luxury en ook Everything But The Girl Missing. Komt eraan bij Slam.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
10: Kippie.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam Summer 500. Anou en Marijn.
1: Oh, je weg naar werk verandert spontaan in de Route du Soleil. De nummer 363 zometeen, dat is een van mijn favoriete liedjes. Daarmee gingen wij altijd op vakantie naar Frankrijk. En je hoort hem na deze. Loud Luxury.
12: Boost your summer. Met de Slam Summer 500.
13: 364.

0: Favorit en Tu es Vortu. Uit 2002. Weinig bekend over deze track. Echt een mysterie, maar ik denk dat we met zekerheid kunnen zeggen dat hij niet in het Duits gezongen is in ieder geval. Dat was de nummer 363 in de Summer 500. Daar gaan we. Van Baar naar de Bahama's. En van Franeker naar Fiji. We maken even een rapido rondje nieuws rond de wereld. Met Anouk hier.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Hi, hi.
2: Update.
0: En we beginnen ver weg in Jemen. Een bekende avonturier uit Jemen die online bekend stond als de Spider-Man van Jemen is overleden nadat hij tijdens een klim zonder touw in een vulkaankrater viel. De 30-jarige man werd bekend door zijn spectaculaire video's waarin hij rotswanden beklom met alleen zijn handen. Tijdens zijn nieuwste stunt verloor hij zijn grip en stortte hij honderden meters naar beneden in een vulkaan dus. En voor iedereen die denkt, oh, maar hij is gestorven terwijl hij deed wat hij leuk vindt. Niemand vindt het leuk om in de krater van een vulkaan te vallen. In Marokko heeft een voetbalfan een boete van omgerekend zo'n 1000 euro gekregen omdat hij de voorzitter van zijn favoriete club op Facebook een ezel noemde. De rechter vond de opmerking te beledigend en dus strafbaar. De zaak zorgt in Marokko voor veel discussie over de vrijheid van meningsuiting en de vraag hoe ver je online mag gaan met kritiek. Welke ezel van een rechter was dit dan? En dat terwijl de ezel eigenlijk een heel slim dier is. En daarom zou ik een ezel nooit Marijn noemen. En tot slot, in Londen zijn opnieuw duizenden mensen volledig naakt op de fiets gestapt tijdens de jaarlijkse World Naked Bike Ride. De deelnemers willen aandacht vragen voor verkeersveiligheid, het milieu en de kwetsbare posities van fietsers in het verkeer. De kleurrijke tocht trok zoals elk jaar veel bekijks van toeristen en voorbijgangers in het centrum van de Britse hoofdstad. Opvallend is dat veel fietsen gehuurd waren. De naakte fietstocht in Londen, ja, hij wordt elk jaar iets kleiner. Als jij met tegenzin naar je werk gaat, bedenk dan dat er iemand bij die fietsverhuur is die alle zadels moet schoonmaken.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: En het is 7:15. Deze week testen wij in de ochtendshow wat nou echt de snelste manier is om je biertje of stelt te koelen. Tijd voor de uitslag van het eerste experiment. Zometeen na de enige Afrikaanse notering. In deze ochtendshow tenminste. Aya Nakamura op 362 bij de 500 grootste.

0: zie je pas echt hoe tijden veranderd zijn. De naam van deze groep, Everything But The Girl, komt van een advertentie van een meubelzaak uit Engeland. Die schreven, wij verkopen alles voor je slaapkamer, behalve het meisje. We sell everything but the girl. En daar hebben ze het van gepikt. Dat was de nummer 361 bij de 500 grootste zomerhits. Ja, ja.
1: Ochtendshow, onderzoeksbureau.
0: Wel raar om zo'n zomerlijst te presenteren in een witte lapjas. Maar ja, het is wat het is. Dan ben ik in ieder geval goed beschermd tegen al die straling van de zon. Wij onderzoeken vandaag en deze week hoe je het beste een drankje kan koelen in rapido tempo. Echt supersnel.
2: Supersnel. We hebben drie blikjes hier klaarstaan. Eentje is in de vriezer geweest, eentje is in de koelkast geweest, eentje is met keukenpapier in de vriezer geweest.
0: Hoe lang?
2: Nat keukenpapier eromheen. Half uurtje. Half uur. Exact half uurtje.
0: Okay.
2: Zodoende gaan we nu kijken of dat al veel verschil heeft gemaakt. De initiële temperatuur van het biertje op kamertemperatuur was 21,3 graden.
0: Ja,
2: het
0: was echt warm. En iemand appte nog van een echte gladiator, die drinkt hem van de radiator. Je gaat mij geen bier van 21 graden serveren, vriend.
2: Komt ie aan. Even kijken. Dit is het biertje uit de koelkast. De thermometer gaat erin. Het heeft een half uurtje in de koelkast gestaan. We zijn al gedaald naar een temperatuur van 15,2 graden.
0: Dat is niet gek.
2: Dus dat is niet gek.
0: Nee, dat is flink ook.
2: Dat is wel 6 graden
0: eraf.
2: De deep freeze.
0: Half uurtje deep freeze. Daar heb ik goede hoop op, hoor.
2: Daar heb ik ook wel goede hoop op, eigenlijk.
0: Die zou toch wel richting de 12 gaan al?
2: Dit is eigenlijk al wel gewoon de temperatuur waarvan ik denk, dat moet een biertje zijn. 4,8 graden.
0: Geweldig, man. Half uurtje vriezer.
2: Half uurtje vriezer. 4,8 graden volgens de thermometer.
0: En dan?
2: En dan?
0: Het klapstuk.
2: Ja, dit is wel echt het klapstuk. Dit is het biertje ingewikkeld in nat keukenpapier in de vriezer. Want dat zeiden heel veel mensen, dat is super, dat moet je doen. Even kijken, dan kom ik uit op een temperatuur van 7 graden. Wacht even, opnieuw de meting.
0: Ga even terug naar een nulmeting alsjeblieft. Hoe kan dit? Hij is warmer dan normaal biertje in de vriezer. Oké. Okay.
2: Ja, dat is,
0: de wetenschap ligt niet.
2: Ik laat mijn collega-wetenschapper nu even de temperatuur zien.
0: Nou, ik zie grote ogen hier door die lasbril heen. En mensen geloven hun ogen niet.
2: 4 graden en ik ga nu even...
0: Ga nogmaals naar het in nat keukenpapier ingewikkelde biertje uit de vriezer. Is die 7 graden? Hou op. Het is echt zo.
2: 7,8.
0: Dat werkt dus helemaal niet. Zou je dan gewoon de warmte isoleren of zo van dat biertje ook? Met dat keukenpapier, dat die warmte niet weg kan?
2: Ja, We hebben eventueel een tweede thermometer aan die kant liggen. We kunnen dat nog heel snel controleren.
0: Waar dan? Waarom?
2: Er ligt zo'n grijze kastje met een snoertje. Nee. Ja, een keukenwekker.
0: Ja, jongens, ik zit ook vast met een kabel. Oh ja.
2: Dat heb ik nodig.
0: Ja, maar ik trek dat helemaal kapot, joh.
2: Hij trekt dat helemaal kapot.
0: Ik trek dat toch helemaal kapot. Ik zit toch vast met een koptelefoon, man. Dan moet ik de hele studio door van jou. Doe toch even normaal.
2: Even kijken.
0: Dit is zo'n vleespan, toch? Die steek je toch op de barbecue in je steak? Ga je dat nu in je bier douwen?
2: Ja, maar dat kan prima, joh.
0: Nou, schiet op.
2: Hier, even kijken. Ik kom uit op een temperatuur van... Hij is aan het... Ja... Ja, 5 graden. Hij koelt iets af. Dat is het normale biertje uit de vriezer. Dan gaan we naar het biertje uit de... Ja, hij gaat gelijk omhoog.
0: Hij gaat omhoog?
2: Ja, dit is met nat keukenpapier. Het biertje wat een half uur in de vriezer heeft staan met nat keukenpapier... is 8 graden tegenover het biertje wat gewoon normaal een half uur in de vriezer is geweest. Dat was dus 4,5 graad.
0: Dus dat is bullshit, dat natte keukenpapier.
2: Dat natte keukenpapier, ik weet niet wat het doet, maar ja... Het helpt dus niet mee.
0: Dan hebben we onze eerste conclusie.
2: Ja, dan hebben we zeker onze eerste conclusie. Ik had dit zo niet verwacht.
0: Nee, ik ook niet. Het volgende experiment, dat staat ook alweer klaar. Dat is iets met een klopboor. Dus ik ben benieuwd. Blijf luisteren, want we gaan nog even door.
1: Ochtendshow, onderzoeksbureau.
0: Na meer van je favoriete zomerhits, de 500 grootste, hoor je hem tot en met donderdagavond. Dan kiezen we de nummer 1. Dit is 360. Alok, Eva Max. Yeah.

0: Omdat je niet meer. Alok is cola achterstevoren. Dus logisch dat je er zoveel energie van krijgt. Dat was de nummer 360. De nieuwste track die we nog gaan draaien deze ochtend komt uit 2025. En de oudste die komt er zo al aan uit 1999 in de Summer 500 van Slam.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2+1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram, voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
20: Hey, goedemorgen. Slam een paar minuten over 8:30. Vanochtend nog bewolkt, af en toe een buitje. Vanmiddag wordt het droog en de zon gaat doorbreken. Het wordt om en nabij de 25 graden vandaag. En de temperatuur loopt maar op. Goede timing van die Summer 500, zou ik zeggen. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de nu grootste files op de A1... bij Naarden Vesting en restaurant De Witte Bergen. 20 minuten, 7 kilometer. A4, Den Haag-Zuid en Schipluiden. 25 minuten door een auto met pech. En de A4, Ypenburg, Zoeterwoude-Dorp... meldt 16 minuten en 12 kilometer. De A12 dan, Bodegraven-Nieuwerbrug, een kwartiertje. Een half uur op de A16 bij Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. En op de A28 staat nu een uur, klokkie rond... tussen Soesterberg en Rijnsweert door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A28 bij Staphorst en brug over de Overijsselse Vecht. Dat kost je bijna 40 minuten. En de A35 is de laatste bij Buren en Almelo-Zuid, 17 minuten door een ongeluk. Flitsers A2 Apkoude Amsterdam bij 37,7. A5 Schiphol Bad Hoeverdorp bij 4,8. A15 Papendrecht Rotterdam bij 77,2. En op de A16 Breda bij 70,8. A30 Lunteren Ede bij 16,7. En de laatst gemelde flitser op de A50 Beekbergen Arnhem 196,9. Dan pakken we het laatste nieuws nog eventjes mee. ANP. Daphne heeft de headlines in een half minuutje.
0: Goedemorgen.
20: Hey Daphne.
0: Een jongetje van 2 dat gisteravond in Rotterdam Sjaarloos uit een raam op de tweede verdieping viel, is overleden. Het kind was na de val zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In een voormalige basisschool in Den Haag was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Het pand in Bezuidenhout wordt nu gebruikt door de gemeente. Er waren mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. En door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van sociale media hebben topamateurclubs in het voetbal last van agressie rond wedstrijden, heeft Een Vandaag uitgezocht. Het gaat om 80% van de clubs. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
20: Deze week zoeken wij in de ochtendshow antwoord op de vraag: wat is nou de snelste manier om je blikje te koelen? Wij komen er zojuist achter dat gewoon in de vriezer sneller werkt dan in de vriezer met nat keuken.

0: origineel heet Total Eclipse of the Heart. Maar een eclipse is ver te zoeken. De zon die staat volop te knallen boven Nederland. En het wordt alleen nog maar warmer. David Guetta, Bonnie Tyler op 358.
1: Ochtendshow, onderzoeksbureau.
0: Eerder deze ochtend al wat blikjes in de vriezer geknald en in de koelkast. Conclusie, blikje uit de vriezer, wordt het snelst koud. Ja. En dan specifiek het blikje wat niet is ingewikkeld met nat keukenpapier.
2: En in de basis is dat heel logisch. Er zijn ook een aantal experts in de app. Maar er zijn ook een aantal mensen die zeggen, jullie doen het verkeerd. Jullie moeten dat met warm water doen. Dus een warm waterdoekje om een blikje heen, ja. En dat dan in de vriezer. Dat gaan we zo meteen direct doen ook. Dus we hebben dan over een half uur ook de uitslag of dat dan
0: ja, of dat
2: wel beter,
0: beter
2: werkt of niet. Want ja, ook dat betwijfel ik eigenlijk als je de materie erop nahoudt. Wat ook werd ingestuurd in de app, wat ook zou werken, is water met ijs en zout. Dus je hebt 2 theelepels zout ongeveer, een bak met ijs, een bak met water.
0: Oké, okay. Jij voegt nu zout toe aan het ijswater.
2: Dus, op gevoel is dit 2 theelepels.
0: Ja, heel goed.
2: Dat laat ik even een beetje zo.
3: Het gaat even een beetje.
2: Dan mix door elkaar. En dan vervolgens ja, gaat het blikje erin.
0: Een blikje bier. Dat was 21 graden.
2: 21,3 graden.
0: Oké. Okay.
2: En dat ligt nu helemaal bedolven in het, ijs. Dat moet eigenlijk een minuutje of 2, 3 blijven staan.
0: Ja, ik kan even een liedje draaien. Zeg het maar.
2: Nee.
0: Oké. Okay. Ik weet dat jij er geen fan van bent. Muziek is een hinderlijke onderbreking van jouw programma.
2: En een ander experiment doen. Ik heb hier een klopboor en daar heb ik een tennisbedje aan vastgemaakt. Weet je, je kent er wel eentje die op het strand.
0: Nee, dit ken ik niet. Dit heb ik nog nooit gezien.
2: Dat je op het strand dat je zo met elkaar kan tennissen.
0: Oh, dat.
2: Die houten bedjes. Ja, die heb ik dus aan de boor vastgetaped. Dus die gaat dan draaien en dan hebben we een soort lepel gemaakt die draait. Want dat werd ook ingestuurd als je een warm blikje hebt. Dat doe je in een emmer met ijs en dat ga je volgens ronddraaien 2 minuten lang. Hmm.
0: Centrifugeren.
2: Dan krijg je hetzelfde effect. Dan wordt het ook heel koud.
0: Maar een boor draait toch veel te hard?
2: Nee, maar je kan natuurlijk doseren. Hè? Kijk, je kan zo hard draaien als je zelf wil.
0: Ik weet niet, ik heb er altijd mensen voor. Oh, daar gaat hij.
2: Oh joh.
0: Marijn draait nu een blikje bier door het ijs met een klopboor. Ja, dit hoor je alleen bij Slim.
2: Misschien moeten we nu even 1 liedje draaien.
0: Ja, dat is goed. En dan zijn we over 3 minuten bij terug?
2: Ja, met het antwoord.
0: Met het antwoord. Dan gaan we naar HiTunes.

0: versie van Tinlikker mag er ook zijn. Het origineel op 357. Hide You van Cosheen in de lijst. Met de 500 grootste, lekkerste, heetste, warmste, hoe jij het ook wil noemen, zomerhits. Het is 9:10. De Slam Ochtendshow, het onderzoeksbureau, is in volle gang. Wij testen hoe je zo snel mogelijk een drankje kan koelen. Eerder deze ochtend hebben we ze al in de vriezer geflikkerd. In de koelkast met natte doeken erom. We zullen trouwens nog testen of met een warmwaterdoek het blikje sneller koelt in de vriezer dan met normaal temperatuurwater. En nu heeft Marijn 3 minuten met een klopboor een blikje door ijswater geroerd. En hoe is dat afgelopen?
1: Nou, niet goed, want het is hier één groot waterballet.
0: Ja, ik zie het al. Het
1: is echt, de hele vloer hier is nat. Die emmer is 3 keer overstroomd.
0: Zo.
1: Maar goed, weet je, alles voor de wetenschap. Dus het blikje wat ik met de klopboor 3 minuten lang door een emmer ijswater heb geroerd. Want dat was het idee. Je centrifugeert, ik stap in het ijs. Je centrifugeert het blikje gewoon door ijs en water heen. En dat zou er dan voor zorgen dat hij lekker koel wordt. En ik moet zeggen, hij voelt echt ijskoud aan.
0: Oh, dat is een goed teken.
1: Maar dat is de buitenkant. Dus dat is natuurlijk maar de vraag in hoeverre dit dan ook de binnenkant is.
0: Jij steekt de thermometer in het bier.
1: Even kijken, de thermometer gaat in het bier.
0: 3 minuten in ijswater met een klopboor geroerd.
1: Jezus Christus.
0: Is hij er ook?
1: 1,1 graden.
0: Oh, ja, dat ben ik dus. Een klopboor met ijs, laat je horen.
1: Oh, dit, mijn vingers bevriezen bijna. Ja, ik zal de klopboor nog 1 keer laten zien aan jou. Want...
0: Ja, we maken een geweldig filmpje ook, dus volg ons.
1: Dit moet je echt even op Instagram zien, want dit is ook niet uit te leggen wat ik met die klopboer gedaan heb. Even kijken. Oké, dus dat werkt in ieder geval goed. Dat is het waterballet in ieder geval waard.
0: Ja. En nu gaan we nog even een blikje inwikkelen met een warme doek.
1: En het blikje en zout heb ik hier ook nog.
0: Oh.
1: Maar dat, of dat gelukt is, hoor je naar Nicky, Jor en Daisy. Dit is Sunroof bij Slam op nummer
0: 356.

0: is dit de Summer 500. Nicky Jor op 356 met Sunroof. Daar gaan we dan. We hebben nog een experiment lopen. Een blikje in ijswater met zout. Hoe lang heeft dat erin gelegen, Marijn?
1: Dat heeft er nu een minuut of zes in gelegen. Hij voelde ook heel koud aan, moet ik zeggen. Ik maak hem open. En de thermometer die gaat erin. En ik kom uit op een temperatuur van... Zo! Zo! Zo! Een temperatuur onder nul!
0: Nee!
1: Min 0,2 graden Celsius.
0: Dat werkt tot nu toe het beste.
1: Ja, dat is in 6 minuten.
0: 6 minuten in zout water. Met ijs.
1: Ja, met ijs. We hebben 3 keer hebben hem gedraaid en dat is het, zeg maar.
0: Wauw, dat is snel.
1: Jeus man, min 0,3 graad staat hij op. Dat werkt nog beter dan die klopboor.
0: Ja.
1: Al die moeite voor niks gedaan.
0: Hey, en dan hebben we dus nog, even kijken, de warme doek uit de vriezer.
1: Ja, warme doek en... We hebben een CO2-brandblusser.
0: Ja, zin in. We krijgen nog een appje van Wil binnen.
2: Hey, goedemorgen daar. Maar ik vind het wel een beetje bierverspilling dit, hè? Wat jullie doen.
1: Oh ja?
0: Hey Wil, maar we drinken alles op, hoor. Slam, coming up.

0: altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot

0: 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, red ik het. En vamos naar Beterbed.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. In de Rotterdamse wijk Charloes viel gisteravond een jongetje van 2 uit een raam op 2 hoog en heeft die val niet overleefd. De peuter raakte zwaar gewond en na reanimatie werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het jongetje kort na aankomst. De politie gaat ervan uit dat de val van het kind een ongeluk was. NS heeft last van een storing op de site mijnns.nl. Mensen kunnen daardoor soms niet inloggen op hun persoonlijke account. Er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, zegt de NS. De site van de spoorwegen was gisteren overbelast omdat veel mensen het goedkope zomerabonnement wilden hebben. In de Haagse wijk Bezuidenhout was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Onbekenden gooiden iets naar binnen bij een voormalige basisschool die nu door de gemeente wordt gebruikt. Er waren 3 mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden. En bij 8 op de 10 top amateurclubs binnen het voetbal komt agressie voor, heeft Een Vandaag uitgezocht. Een deel daarvan zegt zelfs dat het steeds erger wordt. De clubs geven de verharding in de samenleving als reden. Ze zien dat mensen sneller geïrriteerd zijn. Ook worden alcohol en sociale media als oorzaak genoemd. En dan nu het weer van Weer Online. Deze ochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui, maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
8: Dank je. Dan nog even naar de weg toe. Waar is het druk momenteel? De A1 naar de vesting en restaurant De Witte Bergen. Daar staat nog steeds een flinke file van een half uur, 8 kilometer. A4 Ypenburg, Zoeterwoudendorp, 17 minuten, 10 kilometer door een ongeluk. En de A5 De Hoek en brug over de Hoofdvaart, 12 minuutjes. A12 rekening houden met 20 minuten bij Nieuwebrug en Harmelen. En op de A16 Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 17 minuten. A27 meldt 17 minuten ook bij Gorkum en Lexmond. En op de A28 bij Maarn en Utrecht Science Park, 50 minuten, dat is 11 kilometer. De laatste 2 grote files, allebei op de A28. Nee, dat lieg ik. A28 en A58. Tussen Staphorst en Ommen staat 18 minuten en dan nog een kwartiertje bij de Baars en Moergestel. Flitsers dan, dat zijn de laatste paar. Op de A2 Best Den Bosch bij 138,8. A7 Drachtser Compagnie richting Groningen bij 169,6. De A10, dat is de Zeeburger Tunnel. Bij Amsterdam, hectometerpaal 6,9. A12 Overberg Ede bij 88,2. A16 Prinsenbeek Breda bij 58,9. En de A16 Breda bij 70,8. A30 is de ene laatste Lunteren Ede 16,7. En de A50 Beekbergen Arnhem bij 196,9. Binnen nu en een minuutje terug met de Summer 500.
9: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
6: De 500 lekkerste zomerhits.

0: Summer 500.
1: Hey, mijn naam is Armin van Buren. En je luistert naar Anul Hendricks. Hey, ik zit in de auto. Wordt het niet eens even tijd voor een rammertje?
2: 354.

0: uit je tenen. Armin van Buuren, Sunny Days. Bij de 500 grootste zomerhits geëindigd op 354. Daar gaan we jongens met een rapido rondje nieuws.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Van Zutphen tot Zanzibar, van Wassenaar tot Waikiki. We maken even een rondje rond de wereld. Op TikTok gaat er een nieuwe trend onder jonge mannen viral. Het heet spermmaxing. Het idee is dat je met allerlei leefstijlkeuzes je vruchtbaarheid en spermakwaliteit kunt verbeteren. Denk aan speciale diëten, supplementen en andere gezondheidsroutines. Experts zeggen dat sommige adviezen best nuttig kunnen zijn, zoals gezonder leven, maar dat veel spectaculaire claims op sociale media wetenschappelijk nauwelijks zijn onderbouwd. Ik hoorde gisteren nog een vrouw in de bus zeggen: weet je hoe je dat nutteloze stukje huid aan het einde van een penis noemt? Een man. De FIFA onderzoekt een opvallend moment voorafgaand aan de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao. Een VAR-official was op televisie te zien terwijl hij een handgebaar maakte dat volgens sommigen wordt geassocieerd met extreemrechtse groeperingen. Anderen wijzen erop dat hetzelfde gebaar ook gewoon een onschuldige betekenis heeft. Hij maakte namelijk een rondje met zijn duim en wijsvinger, zo van picobello. De Wereldvoetbalbond wil nu duidelijkheid over de bedoeling achter het gebaar en bekijkt samen met de VAR de beelden. Als ik het goed begrijp, wordt de VAR nu gecheckt door de VAR. Wauw, blijkbaar kan één handbeweging voor meer opschudding zorgen dan 90 minuten voetbal van het Nederlands elftal. En als laatste, het Verenigd Koninkrijk voert nieuwe regels in waarbij sociale media voor jongeren onder de 16 wordt beperkt, uit zorgen voor schermtijd en mentale gezondheid. Australië doet dit al, maar daar werkt het niet helemaal top. 78% van de jongeren onder de 16 in Australië vindt alsnog een manier om op social media te komen. Ook ouders hebben de ruzie met hun kinderen over thuis. Tegelijkertijd plaatsen wetenschappers vraagtekens bij de effectiviteit van zulke verboden. Er is nog weinig overtuigend bewijs dat dit soort maatregelen echt mentale gezondheid en schermtijd verbetert. Precies, want als ik geen social media zou hebben, zou ik de hele dag naar teletext staren. Social media voor jongeren onder de 16. Eerst paniek, dan verbod en ergens later misschien een onderzoek of het hielp. Waar ken ik dit van?
2: Wat het kabinet vandaag presenteert gaat zonder meer nog één keer weer heel veel van mensen vragen. Maar het gaat ons dus ook veel opleveren. Het belangrijkste is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklok.
0: Oh ja, dat ja. Oh, we zitten alweer in de muziek, joh. De Summer 500, pakken we door. We zijn bij 353. Beyoncé, Jay-Z en Crazy in Love.

0: Je kent ze misschien nog van Vitambora met Emorio. Ook een plek veroverd bij de 500 grootste zomerhits op 352.
1: Ochtendshow, onderzoeksbureau.
0: Hebben wij geopend omdat we antwoord zoeken op de vraag: hoe kan je het snelste een blikje drinken koelen? Van stelt tot bier, van cola tot sorsi.
2: Zit dat in blikjes tegenwoordig?
0: Sorsi zit in blikjes. Zeker weten. Jij hebt de bier, hè? Je bent de hele ochtend bier aan het koelen.
2: Klopt. Wij hadden een blikje bier in een keukenpapiertje in de diepvries gedaan. Nat keukenpapiertje. En dat bleek warmer te zijn dan een blikje wat we gewoon in de diepvries hadden gedaan. En zodoende zeiden ook een aantal mensen van: je doet het verkeerd. Je moet een warm keukenpapiertje eromheen doen met warm water. En dat dan een half uur in de diepvries. Dit blikje heeft nu met een warm keukenpapiertje een half uur in de diepvries gezeten. Het voelt koud aan, moet ik zeggen. Maar ja, is de inhoud dan ook echt koud?
0: En is die kouder dan dus een normale temperatuur waterdoek eromheen? Je hebt nu een warme doek met water erom.
2: En ik heb een mededeling. Is er nog een tromgeroffel eigenlijk?
0: Mag is het zo spannend? Ik dacht dat dit niet zo spannend zou worden.
2: Ja, nou ja, want we weten nu of deze mythe correct is of niet. En ook dit werkt niet, want het blikje is 10 graden.
0: En de wetenschap ligt niet.
2: De wetenschap ligt niet. Dus dat hele natte keukenpapier gedoe, dat werkt dus gewoon niet.
0: Dat is gewoon klaar.
2: Ja.
0: Dan werkt het nog beter om je blikje gewoon los in de vriezer te leggen. Maar tot nu toe, dat is echt de winnaar. Je blikje in ijswater met zout.
2: Ja, 5 minuutjes, dan is hij onder nul.
0: En je bent er. Dan hebben we nog een brandblusser waarmee we ook nog even kunnen experimenteren. Dat gaan we zo doen, dat is onze laatste test. 351, Dario G bij Slam.

0: een DJ Snake heten. Hij komt niet uit Friesland. Het komt uit Frankrijk, deze gast. En die daarvoor ook. Dat is Carnaval de Paris, WK Anthem geweest in de Summer 500. Wat gaan we eigenlijk doen met die brandblusser? Hoe gaat het in zijn werk? Kan je het tipje van de sluier oplichten?
1: Voor mij gaan we hem gewoon compleet leeg spuiten op één blikje.
0: Op één blikje. Wat kost een brandblusser?
1: Deze heb ik gehuurd. 37,50.
0: Toch aardig aan de prijs. Krijgen we er een blikje koud mee? En hoe snel dan? En hoe koud? Je hoort het zo. En ook Troye Sivan, best slim.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28 jaar...

0: racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: Moment. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: Goedemorgen, Slam. Het is iets over 9:30. Dit is je weerupdate van vandaag. En dat ziet er goed uit. Het wordt droog. Zonnig, temperaturen tot 25 graden. De rest van de week loopt de temperatuur alleen maar op. En wordt er gewaarschuwd voor hoge luchtvochtigheid. Nou, daar wilde ik nog nooit bijna voor juichen. Maar ik zat er tegenaan net. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de grootste files nog op de A1. 10 minuten Naarden en Hilversum Noord. Op de A4 Plaspoel Polder, Zoetebouden Dorp. 23 minuten, 9 kilometer. En op de A12 Bodegraven Harmelen. Dik een half uur, 12 kilometer. Door een auto met pech. A12 Veenendaal West en Maarn, 10 minuten. En als laatste de A28, 50 minuten bij Soesterberg. En Utrecht Science Park. Wij doen ook wetenschappelijk onderzoek. Hè? We zijn bezig met het snelste een drankje koelen. Met de leuke huistuin- en keukenapparatuur. Zometeen de brandblusser. Dan nog even naar de flitsers. A2 Best Den Bosch bij 138,8. A7 Drachtser Compagnie Groningen bij 169,7. A8 Oost-Zaan Beverwijk 3,6. En de A10, dat is de Zeeburger Tunnel. Bij Amsterdam hectometerpaal 7. A16 Breda bij 70,8. De A30 Lunteren-Ede bij 16,7. En de laatste A50 Beekbergen-Arnhem bij 196,9. Dan pakken we nog even het nieuws mee. Daar is het ANP. In een half minuutje Daphne met de headlines.
6: Goedemorgen.
19: Hallo.
6: De peuter van 2 die gisteravond in Rotterdam Charloos uit een raam op 2 hoog viel, is overleden, meldt de politie. Het jongetje raakte zwaar gewond en in het ziekenhuis konden ze niets meer voor hem doen. Weer problemen op de site van NS. Gisteren was die overbelast door de grote animo voor het goedkope zomerabonnement. Vandaag hebben mensen inlogproblemen door een ICT-storing. We werken er hard aan, zegt NS. En de politie onderzoekt een explosie en brand in de Haagse wijk Bezuidenhout. Vanmorgen werd bij een pand van de gemeente iets naar binnen gegooid. Na een enorme knal brak even brand uit. Het zou vaker onrustig zijn rond het pand. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
19: Ja, op de dag dat deze gast werd geboren, werd het in Afrika, Zuid-Afrika, 41 graden. En dan denk je, oké, boeien. Maar hij werd geboren in Zuid-Afrika.
9: Summer 500. Anul en Marijn.
19: Oh, die arme moeder. 41 graden en dan persen. Het enige wat je dan wil persen is een limoen in je mojito. Troye Sivan op 349. Dit is Rush.

0: voor het eerst dat jij erop gestemd hebt. Voor het eerst in de Summer 500. Cheat codes en let me hold you.
1: Waarom verdwijnen je sokken altijd in de wasmachine, maar nooit je onderbroeken?
2: Heet het strand omdat het aan de rand ligt.
3: Waarom hebben vrouwen geen last van navelpluis?
4: Wordt chocolademelk echt van bruine koeien gemaakt?
5: Hoe laat begint het 8 uur journaal?
6: Ochtendshow, onderzoeksbureau.
0: Zelden zo uitgekeken naar een experiment van Marijn. Je staat buiten.
7: Ik sta buiten.
0: Op de parkeerplaats bij Slam. Nou, op het gras. Sterker nog, het perfecte aangelegde gras wat jij helemaal gaat vernachelen. Wat ga je precies doen, Marijn?
7: Ik heb hier een CO2-brandblusser heb ik staan. 5 kilo gaat erin. En het schijnt dus als je een CO2-brandblusser leegspuit, dat dat dusdanige temperaturen geeft. Er komt een soort droge ijs komt eruit.
0: Ja, precies, ja.
7: En dat schijnt dus heel snel te koelen. En ik dacht, ja, er zijn menig kantoren waar ze wel eens een vrijmibo houden, waar ze wel zo'n CO2-brandblusser hebben staan. En deze heb ik gehuurd, even voor de goede orde.
0: Ja.
7: Dus dit is gewoon een extra overbodige die ze speciaal voor mij gevuld heeft, die geen enkel bedrijf mist. Maar er komt CO2 uit, of in ieder geval iets wat erop lijkt. Er zit CO2 in, ik heb geen idee hoe het werkt. Het wordt in ieder geval super koud. En ik kan me voorstellen dat dit een goede manier is om in korte tijd een aantal blikjes te koelen.
0: Ja, dus jij hebt je biertjes weer mee, die waren 21 graden.
7: Die zitten in een emmer. En als jij er klaar voor bent, dan moet je maar aftellen. Dan leg ik de microfoon even neer, want ik moet dat ding wel met twee handen vasthouden.
0: Waar is onze stagiair? Waar is die lamlul?
7: Die zat filmen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, top. Doe maar. Heb je handschoenen aan?
7: Ik heb handschoenen aan.
0: Oké, okay. En een bril op, hoop ik. Dan gaat Marijn nu een brandblusser leegspuiten op één enkel blikje bier.
7: Oh, de microfoon valt.
0: Je luistert nu naar een brandblusser die wordt leeggespoten op een blik bier. Wow, dat ziet er vet uit ook. Volg @SlamOfficial, we gaan de beelden later delen. Daar zit veel in, zeg. Dat heb ik ook waarschijnlijk gezegd. Oké, ja.
7: Hij is leeg. Top, hij is leeg. Zo, dan zijn we nu aangebroken bij het moment supreme. Ik had ook handschoenen aan, want ik ben gewaarschuwd voor heftige... Je kan ook brandwonden krijgen van ijs. En hier komt... Ja, dit is echt... Jezus, man. Er zit een soort lijpe poedersneeuw komt eruit. Even kijken. Daar gaat het blikje... Gaat open.
0: Hoe koud is hij?
7: Dan haal ik de thermometer uit mijn zak.
0: Heb jij een thermometer in je zak?
7: Ik heb altijd een thermometer in mijn zak.
0: Ik dacht dat je blij was om het te zien.
7: Even kijken. Daar komt hij aan. De temperatuur. En die gaat naar beneden. Hij blijft naar beneden gaan. Maar niet zo ver als dat we hoopten, want het biertje is 16 graden.
0: Nou, hè? Dat is echt maar 5 graden eraf.
7: Dat is 5 graden eraf. Ik denk...
0: We hebben net €40 aan brandblusser leeggespoten.
7: Ik denk eerlijk gezegd dat het is iets te veel all over the place of zo. Want het is in een emmer. Die emmer is goed koud en er zit ook echt droog ijs. Ik zie ook nu dat ik een mug heb geraakt in de Crossfire. Die is overleden helaas. Die is bevroren. Ja, of bevroren. Misschien dat hij straks weer tot leven komt. Dat weet ik
0: bij
7: niet.
0: Bij dit experiment zijn dieren gewond geraakt helaas.
7: Maar een brandblusser, een CO2-brandblusser, schijnt niet de juiste manier te zijn om een blikje te koelen.
0: Maar dan hebben we onze conclusie, denk ik.
7: Water met ijs en zout. En dat 5 minuten een beetje af en toe een keer draaien.
0: Ja, dat was echt niet normaal. Toen is het blikje echt van 21 naar een graad of 4 gegaan.
7: Ja, ik vind het wel jammer. Ik had wel verwacht dat dit zou werken eigenlijk.
0: Ja, balen. Kom, gaan we naar binnen, jongen. En voorzichtig daar nog.
8: Hey guys, good morning. This is John Summit.

0: De nummer 3 in de Summer 500 van Slam. En nu 346. Alsof je dan op zo'n opblaasflamingo ligt, maar dat hij ineens lek gaat. En je zo helemaal... Oh, door de lucht vliegt naar achteren toe. Summertime, DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince bij Slam.
1: Oh, je zit even lekker aan het draaien vandaag, jongens. Heel erg lekker Slam aan, joh. Yes, all we care about is a party. Keeping them good vibes in the air.

0: verder
1: is er gebeurd in de tussentijd?
0: Oh, lekker. Ah, daar krijg je toch energie van, Marijn. Holy shit. Ga nooit meer naar buiten tijdens zo'n trick. Dan moet je de radio echt weer inkruipen gewoon. Holy hell.
1: Ik zag net ook al gas op een scootertje langskomen. Dat ik weet niet waarom.
2: Ja, die bracht even droogijs. Maar dat moet je niet opsnuiven. Oh.
0: Oké. Hey, meer Summer 500. Zometeen bij Jarno op de plaats rusten weer eventjes met... Oh, ja, kijk, Lady Marmalade.

0: Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op gammaverf.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1+1 gratis. En AHA borrelbakjes van de verse.

0: Afdeling 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
3: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
4: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Afman van der Meijs. De peuter van 2 die gisteravond in Rotterdam Charloos uit een raam op 2 hoog viel, heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het jongetje raakte zwaar gewond en werd op straat gereanimeerd. Na aankomst in het ziekenhuis overleed hij. De politie onderzoekt de val, maar houdt het voorlopig op een ongeluk. NS heeft opnieuw problemen met de website mijnns.nl. Die was gisteren overbelast omdat heel veel mensen het tijdelijk goedkope zomerabonnement willen kopen. Nu kunnen sommige mensen door een ICT-storing niet bij hun account. Er wordt hard aan gewerkt, laat NS weten. De politie onderzoekt een incident vanmorgen vroeg in de Haagse wijk Bezuidenhout. Bij een oude basisschool die nu in gebruik is bij de gemeente werd vermoedelijk een explosief naar binnen gegooid. Na een enorme klap ontstond brand. Mensen binnen schrokken zich rot, maar zijn verder oké. Het zou vaker onrustig zijn bij het gebouw. En archeologen hebben in Nijmegen resten van het grootste Romeinse badhuis van Nederland ontdekt. Bij opgravingen kwamen ook luxe woningen, sieraden, munten en duizenden andere voorwerpen uit de Romeinse tijd tevoorschijn. Volgens de gemeente leefden de bewoners daar bijna 2000 jaar geleden in grote welvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan nog wat regen vallen, maar de rest van de dag is het droog met 25 graden. De rest van de week lopen de temperaturen op en wordt er gewaarschuwd voor een hoge luchtvochtigheid en kans op felle onweersbuien. En dit was het nieuws op Slam.
11: En dan is het 10:00, gaan we de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog 2 vertragingen. De A12 richting Utrecht bij Bodegraven. Daar moet je 20 minuten bij je reistijd optellen. 8 kilometer aan file. En de laatste is de A28 richting Utrecht bij Soesterberg. Door opruimwerkzaamheden heb je daar 3 kwartier file. Is 7 kilometer. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
13: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
15: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: De 500 lekkerste zomer.

0: de badslippers niet vergeten. Weer een uur van de Slam Summer 500. Met zometeen Calvin Harris en eerst Christina Aguilera, Lady Marmalade. Ik krijg het juist warmer van.
1: 344.

0: Bob Sinclair in de Slam Summer 500.
1: De Slam Summer 500.
0: Dit jaar terechtgekomen op 342 in de lijst. Dan gaan we weer 2 uur lang vol het beste wat met de zomer te maken heeft. En gelukkig maar dat een beetje de zon begint te schijnen. Want dat zorgt ervoor dat je vitamine D natuurlijk beter wordt aangemaakt. Het is beter voor je huid. Het slaaphormoon wordt verminderd. Dat betekent je bent fitter als je een paar uurtjes in het zonlicht zit. En het is de beste producent van serotonine. Dat is dat gelukstofje wat je in je brein nodig hebt om inderdaad ook blijer te worden. Dus happiness komt zeker je kant op. Zometeen nog een echte throwback op 340. Jan Wayne, Because the Night. En eerst, ja, dat zul je het al hebben. Zonlicht doet iedereen beter. Ook de happiness van Alexis Jordan. Vergeleken met vorig jaar is ze gestegen. Nu naar 341.

0: feet.
1: 340 in de Summer 500.
2: De Slam Summer 500.
1: Is voor Jan Wayne en Because the Night. Met zometeen nog Milo versus Miami Sound Machine, Dr. Pressure, die twee hits in elkaar gemixt. En dat betekent toch een goede notering in de Summer 500. Eerst, het was de droom collaboration voor DJ Khaled. We gaan terug naar 2017. Ze waren al een tijdje vrienden, maar steeds het goede nummer kwam er niet voorbij. Totdat op een gegeven moment DJ Khaled zoiets had van dat liedje van Santana uit 99, wat ook lekker zomers is, Maria Maria, daar wil ik een nieuwe versie op maken. Dat heeft hij gestuurd naar vriendin Rihanna. 3 dagen niks gehoord. En toen zei Rihanna, ja, ik voel dit wel. Dit moet er worden. Nou, toen was de deadline nog 1,5 week ongeveer, totdat het hele liedje af moest zijn van de platenmaatschappij. En Rihanna liet maar niks horen. Op een gegeven moment een andere producer die de stem van Rihanna zou opnemen en het over die plaat heen zou zetten, die liet ook niks meer weten. En op een gegeven moment kreeg hij die producer eindelijk te pakken, DJ Khaled. En toen zei hij, ja, ik heb wel niks van Rihanna gehoord. Nou, oké, nog 2 dagen te gaan. Volgende dag, ik heb nog steeds iets van Rihanna gehoord. Bleek het allemaal een grap te zijn. Er waren de vocals van Rihanna ruim op tijd binnen, maar ze wilde DJ Khaled gewoon even lekker laten zweten. En dat doet die man al heel snel, kan ik je vertellen.

0: gouden vondst geweest. Om deze twee tracks samen te doen. Milo versus Miami Sound Machine en Duck the Pressure hoorde je in de Slam Summer 500 op 338. Met straks onder andere nog, we gaan naar, ja, Ibiza toe. Tenminste, niet de Benga Boys, maar heel veel DJ's die daar hebben gestaan in ieder geval. En dan Kygo en Tina Turner komt eraan.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedaan.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: 1 ijs koffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Ook bij Plus. Chio Chips 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
9: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
14: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
4: Hey vrienden van Weer Online, het is 4 minuten over half 11. Het is lokaal, kan er een buitje vallen, verder wat zon... en we zijn al 5 graden omhoog gegaan vergeleken met gisteren. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden. Kijk, als we dat de rest van de week volhouden, 5 graden iedere dag erbij... dan fikken we het helemaal af aan het einde en de ontknoping van de Summer 500. Dan nog even de situatie op de weg. 1 vertraging met Flitsmeister. Op de A28 richting Utrecht bij Soesterberg. Daar moet je 35 minuten bij je reistijd optellen. De weg is daar afgesloten door opruimwerkzaamheden. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
5: Get on the floor!
6: Summer 500.
7: Jarno van der Wielen.
4: Zometeen lekkere zomerse throwback met de Heavy D and the Boys. Now That We Found Love komt eraan. Naar Kygo en Tina Turner.

En Demi Lovato en Instruction hoor je in de 500 beste die de zomer ooit heeft voortgebracht, volgens jou. Welkom bij de Slam Summer 500, dag 2, waarbij de temperaturen steeds meer gaan stijgen. En de nummertjes ook, en dat is een goed teken. Met zometeen nog Afrojack en Sia. Awake Tonight komt eraan en ook Kylie Minogue en Can't Get You Out Of My Head staat nog op de playlist. Dan naar een van de grootste danceklassiekers die ook in de zomernachten het waanzinnig doet. En waarom heeft deze track van Robert Miles de naam Children gekregen? Heel simpel, zijn vader die was op een humanitaire missie in Joegoslavië. En die zei, wat je ook doet, maar ben altijd lief, want ik heb dingen daar gezien voor kinderen. Toen dacht hij, weet je wat, mijn grootste hit, die ga ik zo noemen. We vinden hem in de lijst.

0: 332 in de zomer 500. De vrouw die ook bekend staat om een kort jurkje en de lange benen. En dat mag ook al met die temperaturen. Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Zometeen nog een uurtje het beste van de zomer met deze. Want als je het warm hebt, koud water. Major Lazer krijg je zometeen.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
7: Kippie.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang.

0: Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
12: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. De Consumentenbond heeft een klacht ingediend tegen meerdere energiebedrijven. Volgens de bond wekken bedrijven als Shell en Engie ten onrechte de indruk dat hun gas goed is voor het klimaat. De Consumentenbond vindt dat klanten daardoor worden misleid en wil dat de Europese Commissie ingrijpt. Amerika en Iran gaan waarschijnlijk vanaf vrijdag in Zwitserland praten over een definitief vredesakkoord. Die dag wordt ook de tijdelijke overeenkomst tussen de landen van kracht, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat ook Israël zich als bondgenoot van de VS aan die tijdelijke overeenkomst moet houden. De politie denkt dat de inbrekers die vorig jaar toesloegen bij juwelieren in Emmeloord, Sneek en Hengelo een afstandsbediening gebruikten om de rolluiken te openen. Bij de inbraken werd voor tonnen aan goud gestolen. Volgens de politie is mogelijk het signaal van de bediening gekopieerd. En in een sporthal in het Drentse Westerbork hebben vannacht 82 mensen geslapen voor wie geen plek was in Ter Apel. De groep is daar vanmorgen vroeg weer heen gebracht. In Westerbork is deze hele week nog ruimte voor maximaal 200 mensen. Een permanente oplossing voor het opvangprobleem is er nog altijd niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokale bui en wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. De rest van de week wordt het tropisch warm. En dit was het nieuws op Slam.
13: 2 minuten over 11. Een hele goede morgen. We kijken naar de situatie op de weg dan. Flitsmeister die meldt nog een vertraging. Die vinden wij op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
14: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal. Kippie.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: Oranje-fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: Fancy, vind je bij Bol.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
0: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
0: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: De 500 lekkerste zomer.

wat is nou ontzettend belangrijk als je op vakantie bent? Even rust. Even lekker bijkomen en genieten van de zon met Chris Bell en Jax. So good to me.

0: Galaxy Satisfaction 330.
1: De Slam Summer 500.
0: En ik zie het al een paar keer voorbij komen in de app van Slam. Die videoclip, kan die er alsjeblieft bij? En die moet je er even bij bedenken. En als je geen idee hebt waar ik het over heb... er wordt flink geklust in die videoclip van Benny Benassi en Satisfaction. Welkom bij de 500 beste dag 2 van 2026 als het gaat om zomerhits, de Summer 500. Het leuke is, de top 3 staat dit jaar nog niet vast. Je kan nog stemmen via de Instagram, @slamofficial. En doe dat vooral even, want hoe meer stemmen, hoe beter. Dan weten we eigenlijk pas op het laatste moment wat de populairste zomerhit is van deze editie van de Summer 500. Gaat onder andere tussen Another, Talk to You en de Summer Jam die vorig jaar op nummer 1 stond. Zometeen Miranda, Vamos a la Playa komt eraan. En eerst de grote vrienden die de zomer in Nederland gaan doorbrengen. Ze staan op Lowlands Festival. Zonder Justin Bieber, maar wel Major Lazer zelf. Coldwater op 329.

Playa op 328 in de Slam Summer 500. Het was bizar warm in dat jaar. Vooral op de stranden van Nederland was het gewoon niet te doen. Maar toch keken we allemaal naar de zon. Want in de zomer van 99 hadden we zo'n ouderwetse helemaal zonsverduistering. Zometeen in de mix nog Mooney Dove komt eraan. Maar eerst op 327, Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Onder andere Lieke en Robert voor deze Mooney. Terechtgekomen op 326 en Dalf, I'll Be Loving You. Met zometeen The Wanted, Glad You Came komt eraan. En welke Nederlandse DJ is ook part-time boer geworden? Dus hij werkt alleen maar met beats. Je hoort hem zo meteen.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
10: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Het is exact 11:30. Goedemorgen. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een buitje, maar ook gelukkig wat zon tijdens de Summer 500. Het is op de meeste plaatsen wel gelukkig droog. Het wordt 20 tot 25 graden vandaag.
17: Get on the floor.
18: Summer 500.
19: Jarno van der Wielen.
16: Met zometeen de boer die ook tegelijkertijd DJ is. En ook David Guetta en Chris Willis. Love is gone. Krijg je na The Wanted.
19: 325.

0: Een van de eerste hits van David Guetta en Chris Willis.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer, summer, 500.
0: Love is Gone van een van de hofleveranciers van de Slam Summer 500. Je vond hem op 324 en nog heel vaak meer. Met die andere dance legend uit eigen land zometeen. Armin van Buuren, This Is What It Feels Like, krijg je zometeen ook nog. Maar eerst de man. Ja, het kan eigenlijk helemaal niet dat een saxofoon en zomer zo goed samengaat. Want goed, ja, hè, als het warm is, dan wordt dat metaal heet van de saxofoon. En dan gaat alles veel lager en slechter klinken. Maar hij weet het toch van elkaar te boksen. Want een dag zonder saxofoon is een dag niet geleefd in het leven van Baker Mat. We vinden hem nu op 323 in de lijst. Maar dat DJ'en, dat is allemaal leuk. Hij heeft er een nieuwe hobby bij gevonden. Hij woont op een prachtig erf in het oosten van het land. En daar worden de beats geproduceerd. Maar ook letterlijk, want hij wil boer worden.
3: Ik doe mijn best. Ik ben een boer in opleiding, laten we het zo zeggen.
0: Okay.
3: Ik wil het graag allemaal leren.
0: En wat ben je nu aan het verbouwen dan op de grond? Waar ook dan de beats worden gemaakt? Is dat dezelfde?
3: Ja, dezelfde grond waar de beats worden gemaakt. Heel goeie. Een moestuin, dus daadwerkelijk bieten.
0: Kijk!
3: Ja, beats en bieten worden weg verbouwd. Maar nee, ook ik ben met kippen bezig. Ik wil koeien.
0: Ja. Het wordt daar een drukke beestenboel op het erf van Baker Mat. One Day vind je nu in de lijst.
4: I have a dream. One day. This nation will rise up. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. And all men are created equal.

121 voor Armer van Buuren en Trevor Guthrie. Summer. Summer 500. This is what it feels like. En ik durf te wedden dat niemand die zometeen luistert naar de Slam Summer 500 en de track op 319 hoort, die taal spreekt. Sterker nog, het wordt gesproken door minder dan 0,5% van de hele wereldbevolking. Dat is de taal Zulu. Die track wordt gezongen in het Zulus. Dat is een Zuid-Afrikaanse taal. En dan ga je onder andere woorden zometeen tegenkomen. Uhambenami, dat betekent dan loop met me mee. Jungang Gisiyi Lana, laat me hier niet achter. En Nigo Dolondo Loze. Dit is mijn beste Zulus trouwens. Heb je al enig idee welke track je zo meteen gaat horen? Het was dé zomerhit over de hele wereld en vooral ook in Nederland in 2020. Master KG en Jerusalemma komt er zo meteen aan. En je kan nu een beetje Zulu meezingen zo meteen. Eerst nog 320, ook niet verkeerd. Olaf, you're not alone. Not alone. Zei ik al.

0: 24. Master KG. En Nocembo, Zigodé en Jerusalemma in de Slam Summer 500. Die straks weer doorgaat om 2 uur. Maar de lekkerste lunchpauze, die blijft gewoon in stand.
1: Houze in de pauze!
0: En het is ook extra zomers deze week met zometeen deze.
2: Eén vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle

0: zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op Ben.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Schonere lucht levert meer gezondheidswinst op dan 2 jaar geleden werd voorspeld, meldt het RIVM. Volgens het instituut wordt het doel om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te halveren waarschijnlijk ook gehaald. Wel zijn rond Schiphol, Amsterdam en enkele snelwegen nog extra maatregelen nodig om aan Europese normen te voldoen. Het Rode Kruis is hard op zoek naar nieuwe mensen die asielzoekers bijstaan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er lopen nu al elke dag ruim 20 mensen rond, maar die hebben daardoor geen tijd voor ander werk. Voor de langere termijn zijn meer mensen nodig, zowel vrijwilligers als betaalde krachten, zegt het Rode Kruis. Een flink deel van de huizen en bedrijven in Etten-Leur zit sinds vanmorgen vroeg zonder water. Volgens Omroep Brabant is vooral het zuidwesten getroffen. Om hoeveel aansluitingen het gaat is niet bekend. Het waterbedrijf heeft nog geen idee wat de oorzaak is en weet dus ook niet hoe lang het duurt voordat er weer water is. En in Italië zijn 7 mensen opgepakt voor de spoorvernielingen tijdens de Olympische Winterspelen eerder dit jaar. Er werden onder meer kabels beschadigd, waardoor grote vertragingen ontstonden. Volgens de politie gaat het om leden van een extremistische groep die achter meerdere sabotageacties zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokale buien en wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: Dan gaan we ermee af met Flitsmeister.
6: Zo klaar hoor. 1 vertraging op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je een kwartiertje. 7 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app. Zometeen House in de Pauze komt eraan. Met onder andere Jordan en Baker Explode.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
8: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door TT Circuit Assen.
3: De 500 lekkerste zomerhits.

Summer 500 gaat weer door na 2 uur met de 300 beste. Eerst tijd voor de lekkerste lunchpauze met een zomerstintje en jouw kans op weekendtickets voor de TT Assen. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Ook Andres Nielsen en Last Ketchup komen eraan. Naar Coldplay en Avicii.

0: Kingston, Beautiful Girls komt eraan. Dance is hier en ook Two Brothers on the Fourth Floor krijg je in de lekkerste lunchpauze.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: ANWB Zomeralert, nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
22: Hou ze in de pauze.
23: 1 minuut over 12:30, tijd voor een Slam Weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een mix van zon en wolken vandaag. Temperatuur die schommelt tussen de 20 en 25 graden. Prima temperatuur om zometeen door te luisteren naar de Summer 500. Langs de vertraging van dit moment vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. 10 minuten bij je rijstijd optellen, 3 kilometer file. De lekkerste lunchpauze zometeen met Pharrell Williams, DJ Bobo en

0: Kaarten voor de TT Assen zijn te winnen deze week als je de motoren voorbij hoort scheuren. Jordi, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Oude motorliefhebber van me, wat rij je zelf?
1: Een Suzuki S-Rap.
0: En dat is een beetje een goeie in de wereld van de motor GP?
1: Ja, dat is wel een sportmotor, ja.
0: Ja, ga je er ook heen op de motor als je naar de TT mag?
1: Nou, dat weet ik niet. Daar staat al even stil. Dus...
0: Oh, nou, gaan we proberen te starten, want je bent erbij. Hoppatee, twee tickets voor de TT Assen het hele weekend. Je bent erbij, jongen. Veel plezier komende juni.
1: Toppie, man. Dankjewel, jongen.
0: Lekker zeg. Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: En wil jij kans maken, hoor je de motoren. Blijf gewoon gassen deze kant.

Jorgens in de mix, maar met een zomerstintje om in de mood te blijven van de Summer 500. Welkom bij House in de Pauze, met straks nog Ilke Klein, I'm Takam Strand komt eraan. En bij Thomas Omen onder andere zometeen Jody Bernal. Hou je klaar, want dat is wat je wil horen. Hier is al tijd voor Eric Prydz in de mix.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
12: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Adtap.
12: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.

0: bol.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom, kom naar raamdecoratie.com.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Defensieminister Jezogus heeft twee ministeries gevraagd om gevoelige informatie over militaire infrastructuur offline te halen. Er zou onder meer precies te zien zijn waar kerosineleidingen lopen. Een deel van de informatie is na berichten in NRC al niet meer te zien, maar volgens Jezogus moet ook de rest zo snel mogelijk offline. Een man die vorig jaar in Den Haag een politieauto in brand stak, gaat als het aan het OM ligt bijna anderhalf jaar de cel in. Ook zou hij mee moeten betalen voor de kapotte auto. Op 20 september liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld uit de hand met rellen en vernielingen. Daarvoor zijn al meerdere mensen veroordeeld. De Amerikaanse president Trump ontmoet vandaag de Oekraïnse president Zelensky tijdens de G7-top. Trump zegt dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken over een einde aan de oorlog. Daarbij gaf hij toe dat Oekraïne de laatste tijd wat minder aandacht kreeg, omdat zijn focus vooral op Iran lag. En voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal zijn alle wedstrijden op één speeldag in een gelijkspel geëindigd. Gisteren gebeurde dat in vier duels, waaronder de verrassende 0-0 van WK-debutant Kaapverdië tegen Europees kampioen Spanje. Volgens de FIFA is zoiets nooit eerder voorgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Vannacht koelt het 10 graden af. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
12: Dankjewel, deel 2 van een zomerse dinsdageditie. Houzen in de pauze komt eraan. Eerst even kijken naar de wegen, of eigenlijk één weg. A15 valt op, Gorinchem-Nijmegen voor knooppunt Del. Daar 11 minuten, dat was hem.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door TT Circuit Assen.
8: De 500 lekkerste

0: Hij is weer goed, de lunchpauze. En de lekkerste lunch van Nederland. Hou ze in de pauze, Gorgon City, ready for your love. En voor nog meer liefde van Hathaway en What is Love. Mr. Props komt eraan, Waves. Eerst zomerplaat van Yannick, de krullenbol uit Noordwijk. Speelde ooit Puk in Puk van de Plettenvet. You Not Us, dit is Narcotic by Slam.
1: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Lekker je ass shaken in de zon met collega's of toch achter de werkbank. Eén ding is zeker, lekkerste lunch van Nederland heb je aanstaan. Hou ze in de pauze, Grammar Funk, Fatboy Slim, I See Your Baby. Daarvoor nog Casey Lights en Girl. Met zometeen Justin Timberlake, Ciara nog Love, Sex, Magic, Eerst een Guy. Die is binnenkort te zien, een nieuwe Amazon film. Die hebben $70 miljoen neergeteld om hem in de hoofdrol te krijgen, Will Smith. Die ene grote zomerhit in de mix, hou ze in de pauze. Dit is Will Smith en Miami.

0: Mix, allemaal zomerse tracks. Wat dacht je van de Gypsy King zo meteen? En ook Cisco, Tong Song, komt eraan.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis. Kruidvat.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
6: Kippie.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: 18 plus speelbewust.
22: Ja.
23: Serieus?
22: Wat een geld.
24: 18.000. Godverdikke me.
25: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
27: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
28: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
27: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
29: House in de pauze.
30: Iets over 1:30, weer online weerbericht voor je. Deze middag zon en bewolking en de temperatuur van op heel veel plekken 24, 25 graden. Morgen aardig wat bewolking, af en toe wat regen en ook prima temperatuur. 20 tot 25 graden. En daarna gaan we het extra gaat een raket aan, de drietrapsraket voor heerlijke zomerse tropische temperaturen. Goed nieuws, geen vertragingen van 7 minuten of meer. Zometeen Ultimate Chaos, Casanova. Eerst Gypsy Kings in deze zomerversie van House in de pauze voor Laden.

gaat er een zomer voorbij zonder het horen van deze track? Volgens mij niet, toch? Disclosure en Tondo hier op de zomerste zender van Nederland. Als dat een zinsvolgorde zou zijn trouwens. De radiozender met de meeste zomertracks. Met zometeen vanaf 2 weer de Slam Summer 500. Met de 500 grootste zomerhits door jou gekozen. Met zometeen nog in deze zomereditie House in de Pauze, Bob Sinclair, Everybody's Free. Ze voelt het wel vandaag een beetje. Eerst Allerverheldens bij Slam. Dit is Shades of Grey.

0: Fransman met de lange haren, Bob Sinclair en Everybody's Free maakt een einde aan de zomerseditie van House in de Pauze. Morgen weer eentje. En we gaan verder met de Slam Summer 500 zometeen met de Ian van Dal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door TT Circuit Assen.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
5: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
18: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
21: Praxis.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
24: Dat gaan we vieren.
23: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel van doorlopende reisverzekering.

0: je voordeel op amb.nl. We gaan.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
0: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Journalistenvereniging NVJ vindt het zorgelijk dat mensen nieuws steeds vaker via sociale media tot zich nemen. Er is vooral bezwaar tegen de algoritmes van de techbedrijven erachter. Die bepalen wat je als gebruiker wel en niet te zien krijgt en kleuren dus je beeld. De NVJ wil meer overleg tussen social media platforms en nieuwsorganisaties. In het Overijsselse Vriezenveen is het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Reden is dat het weer onrustig kan worden. Vorige week moest de ME ingrijpen bij een demonstratie tegen asielopvang. Voor vandaag is opnieuw zo'n demonstratie aangekondigd en er zijn aanwijzingen dat mensen willen komen rellen. De FBI zou een aanslag hebben voorkomen tijdens de kooigevechten bij het Witte Huis dit weekend. Volgens autoriteiten wilden verdachten met drones en explosieve gebouwen aanvallen en chaos veroorzaken. Ook wilden ze de poort van het Witte Huis bestormen. Daar werd de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. 5 mensen zijn opgepakt. In Emmen zijn Aziatische tijgermuggen ontdekt. Ze hebben zich in de omgeving van de vindplek voortgeplant, want er zijn ook larven gevonden. Waakhond NVWA is meteen begonnen met bestrijden om verspreiding van de muggen te voorkomen. Tijgermuggen kunnen ziektes als knokkelkoorts overdragen, al is de besmettingskans klein. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Daarna lopen de temperaturen verder op. En dit was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel, 2 over 2, zometeen zomerhits. Dean Turnley, Nio en ook Ine van Daal komt eraan. Eerst even kijken naar de wegen. Eén vertraging die opvalt, dat is de grenscontrole richting Duitsland op de A1. Het einde van de A1, daar 10 minuten extra.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op bus.

0: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Social deal, wellnessdeals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Thomas van Empelen.
8: Met zometeen nieuw in de lijst. Dean Turnley, Acting Tough komt eraan. Festivalplaat. Eerst terug naar de hete zomer van 2001. Ine van Daal, Castles in the Sky.

0: Nieuw in deze editie van de Slam Summer 500. Ook door de simpele reden dat hij vorig jaar er nog niet was. Deze plaat. Dean Turnley, Acting Tough 317.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer 500.
0: Ja, en dan is het tijd voor een moederskindje, durf ik wel te zeggen. Ook door de simpele reden dat hij dus gewoon opgegroeid is met zijn moeder in Las Vegas. En dat zorgt er dan misschien ook wel weer voor dat hij tegenwoordig dus 3 vrouwen in zijn leven heeft. Hij heeft zo'n love pyramid thuis. 3 vrouwen. Dat zie je vaak, hè, dat mensen bovengemiddeld vrouwen om zich heen willen hebben. Die dus ook vroeger altijd opgegroeid zijn bij hun moeder. Tot zover het psychologische profiel van deze artiest. Dan begon hij achter de schermen met het schrijven van hits voor anderen. Onder andere zijn grote doorbraak Mario, Let Me Love You. En toen dacht hij, weet je wat, volgens mij kan ik het zelf ook wel. En dat is hij gaan doen. 1,5 jaar later dacht hij, weet je wat, ik ga het flikken. Ik ga muziek uitbrengen. Hij had een naam geleend uit de film The Matrix, Neo. En hij dacht, weet je wat, die eerste plaat, dat zou dit wel eens kunnen worden. En dat werd zijn grote doorbraak.

Eigenlijk ook een soort van halve gimmick, deze track, maar wel lekker. Het origineel is een Italiaans liedje uit 1956. Deze editie gedaan door Yolanda Be Cool, D-Cup en We Speak Now Americano. Geëindigd op 315, wel slechte zaken, namelijk 203 plekken eraf voor deze track. En dan blijven we nog even in Italië. Namelijk, daar komt ook Living Joy vandaan. Hadden een groot hit in 1995 met Dreamer. Daarna hebben ze de zangeres gewoon bij het afval gegooid. En een nieuwe erbij getrokken, maar wel weer een zomerhit gescoord. Living Joy, Don't Stop Moving bij Slam. In de Summer 500. Op 314.

Hij kreeg op 7-jarige leeftijd al een djembe van zijn ouders. Daarom zit er zoveel ritme in zijn kont. Kungs op 313 in de Slam Summer 500 en Never Going Home. Ja, dan even de Grand Slam van deze week doen. Slam. Grand Slam. Dan gaan we daar weer verder met aftellen. Dit is de Grand Slam deze week. Skrillex en Notch Without You.

0: De nieuwste van Skrillex. En Notch Without You. Goeie plaat ook. Het origineel, sample, herkennen we wel toch? Welke plaat is het? Weet je het nu al? Ah. Children, Robert Miles. Zat vanmorgen trouwens nog in de Slam Summer 500... waar we zometeen keihard mee verder gaan. Met LaRue, Bulletproof en ook de Magician. Years and Years komen eraan.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Allesnetwerk. Ziggo.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
15: Een paar minuten over 2:30, weer online weerbericht voor je. Zon en bewolking en de temperatuur van zeker 24 graden op de meeste plekken. Morgen iets meer bewolking, af en toe wat regen, 20 tot 25 graden. En daarna gaan de temperaturen gewoon weer keihard omhoog. Dan eens even kijken naar de wegen. Twee vertragingen die opvallen. Eerst op de A58 Tilburg-Breda voor Ulvenhout, ongeluk gebeurt 10. En de A67 Venlo richting Eindhoven voor industrieterrein Venlo. 8099-100. Daar 14 minuten extra.
16: Get on the floor.
17: Summer 500.
18: Thomas van Empelen.
15: Dat is een overzichtelijk aantal. LaRue. Ze kunnen elkaars bloed drinken. Niet meer bij elkaar de groep. Wel een goede notering.

zomer, hits op je radio. Dit is hem, de Slam Summer 500. Jorden, Years and Years, The Magician en Sunlight op 311. Hey, dan gaan we even ver terug in de tijd. Niet een paar jaar, geen 10 jaar, geen 20 jaar, maar gewoon 2600 jaar terug in de tijd. De Keltische tijd. En in het volgende nummer wordt het volk opgeroepen om een oorlog te voeren in de Vallei van Dana. Dat is een Keltische streek en er moet een strijd gevoerd worden om het grondgebied te behouden. Er wordt honingwijn gedronken en er worden toverspreuken uitgefluisterd, gezongen om die strijd te winnen. Maar helaas, na een hevige strijd blijft alleen de zanger over. En daar gaat deze track over. Alleen de zanger is er nog. Manu, laat.

9 in de Slam Summer 500. Jonas Blue en Mama. Met zometeen misschien wel de grootste comeback van de afgelopen decennia. De beste man was begin zeer wel eens een grote ster in zijn homeland. Raakte daarna verslaafd. Heeft zelfs nog een half jaar vastgezeten. En heeft toen alles op alles gezet om weer aan het werk te komen. En zo geschieden. Die track hoor je zometeen op 307. Eerste Federer Grand uit Utrecht. Nummer 1 positie gehad in Engeland met deze plaat. Put your hands up for Detroit.

307 in de Slam Summer 500. Nicky Jam, Enrique Iglesias en El Perdón. En die Nicky Jam, dat is wel een heftig verhaal namelijk. Die was in het begin zeer wou zijn ster, raakte daarna verslaafd. Is dat in 2002 ook nog een half jaar vast. Raakte echt alles kwijt. Kinderen, tuinstoelen, alles. En zong uiteindelijk nog in een hotellobby in Puerto Rico. Ging naar Colombia en knapte daar op. En scoorde toen 11 jaar geleden deze grote zomerhit.

stemde onder andere op de Summer Jam 2003, maar ook op deze classic. Hij liet erover weten. Misschien wel de grootste zomerhit ooit. Afro Medusa. Alcida bij Slam. Met zometeen Room 5 Moves Like Jagger op 304. En op 305 zometeen deze. Oeh, welke is dat? En het is ook, dat hoor je zometeen in het ANP-nieuws, een hele slechte dag om homo genezen te worden. Slam, coming up.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
18: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
19: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
18: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
19: Yep, de sterren hebben al.

0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is definitief. Het wordt in ons land verboden om behandelingen te geven om iemand zogenaamd van zijn homoseksualiteit te genezen. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met het verbod ingestemd. Homogenezingstherapieën zijn volgens wetenschappers schadelijk, vooral voor kwetsbare jongeren die worstelen met hun geaardheid. Wie het volgooien van zijn tank tot morgen uitstelt, verdient 1 of 2 cent per liter. Het is een kleine stap, maar toch, zegt de Consumentenclub. Lichte prijsdaling heeft te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Het is daar iets rustiger geworden en als dat zo blijft, gaat de prijs nog verder omlaag. De VPRO zendt vanavond een documentaire uit over Wim T. Schippers, die vorige week op 83-jarige leeftijd overleed. Het is een eerbetoon aan zijn veelzijdige werk als kunstenaar, programmamaker en stemacteur. Zo kroop hij in de huid van Ernie en Kermit de Kikker in Sesamstraat. De docu is op NPO 2 na Nieuwsuur. En fans van tennislegende Serena Williams kunnen hun geluk niet op, want ze doet dit jaar mee aan Wimbledon. Ze gaat dubbelen met haar zus Venus en er gaan ook geruchten dat ze wil uitkomen in het enkelspel. Serena is nu 44 en ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar maakte eerder deze maand haar entree. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Van noord naar zuid is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: Hey, dankjewel. Iets over 3. Situatie op de weg voor een dinsdag nog aardig rustig. 30 kilometer. Dit zijn ze vanaf 8 minuten. Eerst op de A1. Daar grenscontrole 9. De A16 richting Ridderkerk voor de Van Brienenoordbrug. Over de hoofdrijbaan 8. En de A58 Tilburg-Breda voor knooppunt Bavel. Daar 13 minuten.
7: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is maar één plek waar jij 26 tot en met 28 jaar...

0: Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
2: lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: De 500 lekkerste zomerhit.

met zometeen een zomerhit die het einde betekende van de gabbercultuur in Amsterdam. Ook Maroon 5 komt eraan. Eerst Melkrap maakt een nieuwe versie van Milky. Just the way you are.

0: Met onder andere de stem van Irene is deze geëindigd op 304.
1: Summer. Summer 500.
0: En dus de Slam Summer 500, Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Irene laat nog weten over deze track. We hebben het huis waar we nu al 10 jaar in wonen hier non-stop op verbouwd met dit nummer, Maroon 5. Dank wel. Ik hoop niet dat het op repeat heeft gestaan dan 2 weken lang, maar het klinkt goed, lekker bezig. Hey, dan de track die ervoor zorgde dat de grabbelcultuur voor een deel stierf in Amsterdam. Namelijk, het ging commercieel, de hardcore. En daar was niet iedereen blij mee. Het is wel de best verkochte grabberplaat ooit. En daarmee ook zeker een notering waard in de Slam Summer 500. 303, Technohead, dankjewel voor je stem op deze. Dit is lekker. Ja, het is commercieel. Grabbers hoeven het niet per se te eten. Liever een ecstasy-pil, maar het is wel goed. I wanna be a hit.

James, hype iedere vrijdag te horen in de Slam Mix Marathon. En nu al gewoon in de Slam Summer 500. Be Mine, geëindigd bedankt jouw stem. Lekker populair plaatje op 302. En zo meteen het werk die er nooit was geweest zonder een chatbot. Ja, in de categorie mannen die niet kunnen communiceren met een vrouw is dit misschien wel het meest heftige voorbeeld. En dit werkt zo meteen op nummer 300 in de Slam Summer 500. Dan superproducer Dr. Luke. Waar toch nare verhalen over gaan. Onder andere door Kesha. Die zegt dat hij aan haar heeft gezeten ongevraagd. Dat maakt dit verhaal niet per se beter. Dr. Luke ontdekte namelijk deze Becky G toen ze 17 was. En uiteindelijk maakten ze samen deze wereldhit. Bedenkelijk plaatje daardoor. Shower. Becky G. 301. Hier bij

301 in die o zo lekkere zomerlijst. De Slam Summer 500. Becky G en Shower, dankjewel op voor je stem op deze. Hey, dan een trackie. Ik zei het al, de communicatie van mannen en vrouwen die is vaak niet goed. Mannen snappen weinig hoe je met een vrouw echt omgaat. En daar is dit misschien wel het beste verhaal van. We gaan terug naar 2006, begin 2006. Een Zweed, Jonas Altberg. Die was lekker aan het chatten. Dat had je in die tijd nog van zo'n IRC-kanaal. Dat was een soort van MSN Messenger achtig. En er was een beheerder, Anna, die tevoorschijn kwam. En maandenlang dacht hij dat het een bot was. Totdat bleek dat Anna gewoon een echte vrouw was. En om precies te zijn, de vriendin van een vriend. Die blunder, een bot, bleek uiteindelijk toch een vrouw. Dat werd Boten Anna Basehunter geëindigd op 300.

0: Ik heb goed nieuws. Deze Slam Summer 500 is Gebroeders Co-vrij. Dat is fijn, hè? Jorda Basshunter, Boat en Anna op nummertje 300 in de Slam Summer 500. En zometeen misschien wel de bekendste, meest iconische zomerhit gezongen door een meid uit IJmuiden.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren!
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan!
15: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
17: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
18: Kippie!
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
23: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
24: Zeker, net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
0: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: Half vier, weer online weerbericht voor je. Het is op dit moment op de meeste plekken zonnig en niet echt bewolkt. Temperatuur zo'n 24, 23 graden. Morgen meer bewolking, af en toe wat regen, wordt het echt even wat minder. Wel ongeveer dezelfde temperatuur. En dan vanaf donderdag wordt het echt warm, 28, 30 graden. Vrijdag tropisch met 33 graden op de meeste plekken. En ook veel zon in de ochtend, wat regen nog. Oftewel, het belooft een heerlijke week te worden. Dan even kijken naar de wegen. Nog redelijk rustig, wel voor een dinsdag. 60 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 16 minuten. Eerst op de A2 Maarsen en Bosch voor Everdingen over de parallelbaan 21. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag voor de Schiphol-tunnel. 16 minuten. En de A12 Oude Rijn richting Arnhem voor Houten-Oost over de parallelbaan.

0: Flinke afstraffing voor deze plaat in de Slam Summer 500. Daalt namelijk 242 plekken.
1: Summer 500.
0: En eindigt daarmee op 298. Luna en Bailando. Nog even terugkomend op de vraag of deze dame, deze Nederlandse Luna, ook echt, ze kwam uit IJmuiden, een viswijf is. Dat zeggen ze wel eens over vrouwen uit IJmuiden. Het antwoord is misschien wel een beetje ja. Deze Marie-José van der Kolk. Ze is namelijk aan de haal gegaan met een plaat die 2 jaar daarvoor gewoon uitkwam van de Belgische groep Paradiso. Hij heeft gewoon een zomerhit gejat. Uiteindelijk wel 8 weken op nummer 1 gestaan in Duitsland daarmee in 1998. Dus het heeft wel windeieren gelegd. Goeie eieren allemaal. Hey, dan vrienden maken lukt niet altijd. Ook niet in het volgende geval. Namelijk, je zou denken bij de volgende zomerhit dat het een vrouw is die het zingt. Maar het is een man. Een Israëlische singer-songwriter uit Jeruzalem. En in 2012 maakte een Duitse DJ daar een remix van. Alleen, daar was hij zelf helemaal niet blij mee. Dat vond hij verschrikkelijk. Hij had het juist heel kaal en intiem gemaakt. En Wankelmoed, die heeft dus die remix ervan gemaakt. En hij zei erover van, ja, ik vind het een topkerel. Alleen, sorry, ik waardeer het, maar dit is echt niet mijn visie. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Juist de remix die hij niet wilde, maakte hem dan wel weer wereldberoemd. Ik heb het over Asaf Avidan. Een hele grote zomerhit. Wat een plaat is dit, hij zegt. One Day, The Reckoning Song. Hij had er zelf geen zin in, maar deze Wankelmoed-versie heeft hem dus wel wereldberoemd gemaakt. Geëindigd in de lijst op 297, One Day, The Reckoning Song.
2: One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: een seconde stilte. Iedereen schrikt altijd achter de schermen bij de radio van het wordt toch niet stil. Nee, zo'n stukje van Justin Timberlake wat altijd afgeknipt wordt. Maar goed, ook daarvoor is betaald gewoon met deze plaat ook. Summer Love. Geëindigd bedankt aan jouw stem. Onder andere die van Michelle die dit een wereldplaat vindt. En gelijk heeft ze ook 296 in de Slam Summer 500.
1: Summer 500.
0: Bedankt aan jouw stem hebben we kunnen maken. Zometeen ook nog Blue Cantrell. Jean-Paul Breed komt eraan en Sophie Tucker House Arrest. Eerst een nogal goed verhaal. Dit gaat over een guy, helemaal niet oud ook, van, wat is het volgens mij, 24 inderdaad, ja. Hij werkte sinds begin 2023 na zijn studie bij een verhuurbedrijf, een autoverhuurbedrijf in Almere. En hij is ontslagen, deze guy. Waarom, vraag je af? Wat heeft hij gedaan? Ben hij een auto illegaal zelf verhuurd om te verhuizen? Bijvoorbeeld een vriend of zo? Nee. Wat heeft deze guy in Almere gedaan? Hij heeft namelijk, komt ie, meer fruit gepakt uit de fruitmand op werk dan was toegestaan. En dat leverde hem ontslag op. Uiteindelijk heeft de rechter toch bepaald dat het een beetje nergens op slaat. Dat je hem echt niet op straat had mogen knikkeren. En dus heeft het bedrijf, de beste man die dus te veel fruit uit de fruitmand haalde, €10.000 moeten betalen. En op zich, wij hebben hier ook zo'n regel op kantoor met de fruitmand. Dat je 1 stuk fruit per keer mag pakken. Ik zie sommige mensen nog wel eens een keer met 2 banaantjes weglopen. Die zijn vaak het populairst. Makkelijk in de hand. Wordt je handen ook niet meteen smerig van. Maar ik weet ook wel, er heeft hier iemand, die werkt hier trouwens. Die dus, die had altijd de kiwis. Die haalde altijd de kiwis, s'avonds laat na zijn radioprogramma uit de fruitmand. En dan had je op maandag werd al het fruit geleverd. En dan op dinsdag waren opeens alle kiwis weg, weet je wel. Dan wist je eigenlijk al van, die collega heeft weer alle kiwis mee naar huis genomen. Ja. Maar hij zag er niet per se gezond uit. Sophie Tucker, House Arrest nu.

volgens mij. Jean-Paul, Blue Control en Breathe by Slam. Zometeen goed nieuws. Namelijk nog meer zomerhits op je radio. We knallen door tot 8 uur vanavond met de Slam Summer 500. En zometeen het track van The Weeknd, Can't Feel My Face, komt eraan. En

0: Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000. Tot verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com.
18: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Zie je nou wel, ze ruikt me.
20: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
21: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
22: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
21: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Via je
0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel

0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het OM denkt dat de man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland het ongeluk zelf heeft veroorzaakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld en blijft voorlopig in de cel. De slachtoffers waren 3 kinderen die met de fiets op schoolkamp waren. De directeur van de school was de 4de dode. Omstreden homogenezingstherapieën worden strafbaar, heeft de politiek besloten. En daar is belangenclub COC maar wat blij mee. Ze benadrukken dat genezing van iemands geaardheid een fabeltje is. Zulke therapieën kunnen traumatisch uitpakken voor jongeren die er bijvoorbeeld heen moeten van hun streng gelovige ouders. Een vrouw uit Sittard die haar moeder doodde met insuline krijgt een hogere straf dan de 1 jaar die justitie had geëist. Ze zat al een jaar in voorarrest en dat zou betekenen dat ze niet meer terug de gevangenis in hoefde. De rechter wil dat voorkomen en komt voor de insulinemoord daarom met een straf van ruim 4 jaar. En op een bedrijventerrein in Etten-Leur zijn 2 mannen onder een vrachtwagen gevonden. Ze werden ontdekt toen ze eronder vandaan kropen met Omroep Brabant. Ze vertelden dat ze uit Soudaan komen en via Calais naar Engeland wilden. Hoe lang ze al onder de vrachtwagen hingen is niet bekend. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Van noord naar zuid is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Meer zomerhits op je radio zometeen. Eerst even kijken naar de wegen. Het begint wat drukker te worden. Maar goed, het is ook dinsdag. 150 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 30 minuten. Oftewel een half uur beginnen op de A12. Den Haag Utrecht voor Harmelen. Daar 3 kwartier. A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum. Auto met pech een half uur. En de A50 Arnhem richting Oost tussen Grijshoort en Heteren. Daar 31 minuten extra. Dat was hem.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.

0: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Slam. Thomas van Empelen.
4: Met zometeen een zomertrack van The Weeknd. Maar waar komt die artiestennaam vandaan? Je hoort het zometeen. En eerst Dario G. Dit is Sunshine in de lijst.

0: Het werk die gaat over zoveel cocaïne gebruiken dat je je gezicht niet meer kan voelen. The Weeknd en Can't Feel My Face hier bij Slam. In die gigantisch lekkere zomerlijst.
1: De Slam Summer 500.
0: Geëindigd dank jouw stem op 292. En waar komt de naam The Weeknd vandaan? Ik dacht vroeger altijd dat die guy met dat ze met z'n tweeën waren, dat het een duo was. Want op zaterdag en zondag The Weeknd. Dat is niet het geval. De beste man, Abel Tesfaye, die stopte op zijn 17e met school, gooide een matras in een busje en ging er vandoor voor One Weeknd om uiteindelijk nooit echt helemaal terug te keren. En dat ene weekend werd dus The Weeknd en stond voor het nieuwe begin van zijn leven. Mooi toch? En dan een trackie, die zei ik bijna aan zitten blijven, maar niet officieel. Twee plekken omhoog. Voor een van... Ja, toen dit uitkwam vond ik dit echt helemaal de bom en dat vind ik nog steeds, maar dan wel in de tijdsgeest ervan. Namelijk 2006. Gigantisch grote zomerhit. En dit was niet van de radio te slaan toen. Dus even kijken wie heeft gestemd. Even kijken. Willeke. Die zegt, wat een tune. En dat is eigenlijk de mooiste samenvatting. Nummer 292. Nee, 91. Sorry. Paquito, Living on Video.

0: Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito geëindigd in de Slam Summer 500 op 290.
1: Slam.
0: En zometeen geen daddy, maar wel een papi. Sorry papi van Topic Baggy G heeft ook de lijst gehaald. Nieuwe plaat op 288 zometeen. Eerst duiken we eventjes in de zomer van 2008. We gingen naar Beijing, China. Daar werden de Olympische Zomerspelen gehouden. Er was veel over te doen, want China toen al en mensenrechten, niet per se een geweldige combinatie. Dus veel mensen waren er tegen dat we daar onze topsporters naartoe stuurden. Voor de rest begon de huizenmarkt in Amerika al flink te kraken in 2008. Om uiteindelijk helemaal down the drain te gaan met banken ietsje later dit jaar. Barack Obama zag misschien wel een klein beetje al in dat hij president zou kunnen worden van de Verenigde Staten. Was lekker aan het optreden in heel Europa. En technologisch gezien kregen wij in 2008 de iPhone 3G. Ik weet nog wel dat ik toen helemaal nog anti-iPhone was. En dat ik toen een HTC had, weet je wel. Zo'n Android-telefoon. Dat vond ik helemaal de bom. Kan je illegaal apps downloaden. En ook in 2008 de zomer werd de App Store gelanceerd. En kon je dus ook andere apps downloaden. Bijvoorbeeld zo'n drinkend biertje. Weet je dat nog? Zo'n biertje op zo'n iPhone. Dat je dat achterover tikte. En dat het dan mee ging bewegen. Wauw, wat een wereld, hè, zeg. Die zomer 2008 gingen we ook ontzettend los op deze plaat. Dankjewel voor je stem. Dit is goed, hè, zeg. Aus Deutschland. De gasten van Rio deden ook Cascada een paar jaar daarvoor, maar kwamen toen met deze Shine On, geëindigd op 289.

0: het is toch bijzonder. Slam 40 en dan ook gewoon in de Slam Summer 500. Topic Becky G en Sorry Papi. En die Becky G die hoeft weinig sorry te zeggen. Die was zo lief dat ze de ouders zelfs heeft geholpen om geld te verdienen door een muziekcarrière na te jagen. Ze is namelijk opgegroeid, Becky G, in een garage. Ja, dat klinkt niet heel best en dat was het ook niet. En uiteindelijk is ze dus ook gewoon een wereldster geworden. Mede om haar ouders financieel te kunnen helpen. Ah, dat is smelt. Hey, zometeen, er komt een functie aan bij een stukje software wat jij gebruikt, waardoor je baas eigenlijk altijd kan zien waar je bent. Ja, serieus. En zomerhits, onder andere House of Pain en ook Para Vancouver, Wicked Games, komt eraan.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
2: Mooi van Ethos.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
11: Nog een aantal uurtjes, lekker wat zon meldt weer online. Dat is goed bij zo'n 23 graden. Morgen wordt het echt wat minder. Af en toe het regen, veel bewolking, temperatuur ongeveer wel hetzelfde. En daarna wordt het tropisch, maar wel benauwd. Dan even kijken naar de wegen. Verkeer door Flitsmeister, die weten waar het vast staat. Inmiddels de middagspits zeker begonnen, 230 kilometer. Dit zijn de drie langste. Eerst op de A12 Oude Rijn richting Arnhem voor Houten Oost over de parallelbaan een half uur. A15 Ridderkerk-Gorkum, Hardingsveld, Giessendam, daar 35 minuten. En de A59 Zonzeel-Os voor de Kruisstraat. Dat klinkt redelijk specifiek, in ieder geval vanuit Rosmalen. Daar is een ongeluk gebeurd, 23 minuten.
12: Get on the floor! Weppa!
13: Summer 500.
14: Thomas van Empelen.
11: Smeer je lichaam in met lekkere Nivea voor de geur van zonnebrand in ieder geval en zomer. Wat dacht je van deze? Dit is goed, deze echt parenvoer.

House of Pain, Jump Around in de Slam Summer 500, geëindigd op 286. Ja, wat is de functie waar Teams, dat is een stukje software, waar komen ze mee? Wat de nachtmerrie is van menig werknemer. Kijk, komt die Teams, weet je wel, zo'n communicatiestukje. Veel mensen gebruiken dat om intern te communiceren binnen een bedrijf. Wat voor functie komt eraan? Oké. Okay. Vanaf eind dit najaar kan je werkgever zien in Teams of je aanwezig op kantoor bent. Ja of nee, ook op afstand. Gert verdomme. Microsoft zegt dat het de location tracking functie in Teams dit najaar gaat invoeren. Gert verdomme. Dus dan meteen Wish the MC, eerst Ivan Go, 285 in de Slam Summer 500.

maatschappij doorgebroken. Geboren in Kaapstad, uiteindelijk verhuisd naar Duitsland. Where's the MC, Bees and Honey en Show Me Love. In de Slam Summer 500, geëindigd op 284. Dan nu een guy, hij wordt gezien als de godfather van de gabber. En die komt uit Nederland, die gabbers zien. En hij heeft ooit een keer gezegd dat hij zich zou schamen als zijn hits in de Kuip te horen waren. En dat is vaak gebeurd, kan ik je vertellen. De godfather van de gabber, dat is natuurlijk DJ Paul Elstak. Geëindigd in de lijst op 283. Bedankt aan jouw stem, dit is Love You More.

0: alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
16: Kippie.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
19: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de verwoestende explosie onder een sportschool in Amsterdam-Osdorp zijn twee verdachten zwaar gewond geraakt. Eén is een been en een arm kwijt en ligt op de intensive care, schrijft het Parool. Ze waren waarschijnlijk aan het rommelen met explosieven waarmee ze plofkraken zouden willen plegen. De automobilist die opgepakt is na het ongeluk met scholieren in Zeeland wordt verdacht van dood door schuld. Maar wat hij precies verkeerd zou hebben gedaan, zegt justitie niet. Bij het ongeluk vloog de auto uit de bocht en botste op fietsende groep achters die op schoolkamp waren. Drie kinderen en de schooldirecteur zijn overleden. De gasunie sloeg vorige week alarm over onze voorraden, maar volgens minister Stientje van Veldhoven is dat helemaal niet nodig. We zitten keurig op schema voor wat we deze winter nodig hebben, zei ze tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Ze voegde eraan toe dat er dus geen reden is voor paniek. Oud-topschaatster Irene Wüst heeft veel zin in haar nieuwe klus. Ze is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen over 2 jaar in Los Angeles. Ze moet voor de Nederlandse ploeg zaken regelen als hotels en trainingsfaciliteiten. Maar Wüst wil vooral een steun en toeverlaat zijn voor alle Olympische sporters. Het weer van Weer Online. Ook de komende uren nog af en toe zon. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Hollandse nieuwe!
3: Ja,
2: wat zei je,
3: sorry.
2: Jij bent al zo blij heel die dag. Nou, ik wilde even Michiel Frazenstorp bedanken voor dit fantastische weerbericht. En ik wilde even zeggen, dat komt waarschijnlijk door die Summer 500 natuurlijk.
4: Oeh, sowieso heerlijk.
2: Die gaat zometeen verder hier bij Slam in de middagshow met Sebastian Ingrosso en Celine Dion, jouw favoriete zangeres.
4: Lekker.
2: Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 71 vertragingen, 224 kilometer in Nederland. Dit zijn de langste. A4 richting Den Haag tussen Pernis en Schiedam-Noord door een auto met pech een half uur. A12 richting Arnhem tussen De Meern en Houten-Oost, 40 minuten. A15 richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Harriksveld-Giezendam, 20 minuutjes. En de A50 richting Os tussen Sint-Oedenrode en Veghel-Noord, 20 minuten daar.
4: Flitsers, ja, we gaan zo de Hollandse nieuwe testen. Blijf vooral hangen, mensen. Flitsers, A4 Amsterdam-Leiden bij Hoofddorp, 11,5. A6 Muidenberg-Lelystad, 43,5. A12 Utrecht-Gouda bij Bodegraven, 34,1. A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delft, 12,4. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Ridderkerk, 27,8. En de laatste flitsen vinden op de A37 Hogeveen grens Duitsland bij Hollands Geveld. Hectometerpaal 8.
5: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26

0: show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Unleash your energy.
2: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
3: Stereo Sunday
4: is your fun day.
2: Get your tickets op stereosunday.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Patrick, Erik Jan en Julia.
3: Ja, en welkom bij een nieuwe Slam middagshow. En ik heb Erik Jan nog nooit zo blij gezien. Dus één dag in het jaar dat hij heel erg blij is.
4: Hollandse nieuwe!
3: Ja, waarom, dat hoor je zo meteen.

0: Patrick, Erik Jan en Julia.
1: Ja! Welkom, 5 uur geweest. Welkom bij een nieuwe Slam Middagshow tijdens de Slam Summer 500, waar je de Black Eyed Peas zojuist hoorde. Let's get it started. Op 279 bracht de luisteraar Denise weer helemaal terug naar haar Sims-tijd, zag ik binnenkomen in de app. Ja, daar zat hij natuurlijk ook in, hè?
2: Oh, jongen.
1: Waanzinnig.
2: Met deze nummers voel ik me echt als een vis in het water.
1: Nou, speaking of, ik heb jou nog nooit zo blij gezien. Want ja, er is één dag in het jaar wat jou helemaal blij maakt. Want wat is er vandaag namelijk weer te verkrijgen? Erik Jan.
2: Hollandse Nieuwe!

0: Heerlijk.
1: Dan hebben we het dus over het visje. Het Hollandse visje. Nieuwe is sinds vandaag weer te verkrijgen.
0: Ja, het grappige is, ben je bekend met zeevishandel De Botter in de Bilt?
1: Absoluut niet.
0: Oké, ja, ik dus wel, want ik woon in de Bilt. Sterker nog, ik ken die eigenaar, Renier Zeil. Ja. Wat op zich wel funny is, want ja, als je een botter hebt en je heet van achternaam Zeil, ja, dan is die combi snel gewerkt. Maar dan zie je ook wel meteen hoe snel je eigenlijk ingehaald kan worden door je eigen achternaam. Want tegenwoordig is er geen botten meer die eigenlijk op motor gaat. Ja, behalve die historische vaartuigen. Maar goed, wat wilde u het geval? Reinier zegt afgelopen zaterdag tegen mij, wist jij dat volgende week, woensdag eigenlijk, hè, of dinsdag, de Hollandse Nieuwe binnenkomt?
1: Ja.
0: Ik zeg nee, maar nu dus wel. En we mochten gewoon Hollandse Nieuwe bij me ophalen, Pik.
1: Je hebt het meegenomen. Ik ruik het ook, al heel de dag.
0: Jij begon meteen te mekkeren, want jij lust geen haring.
1: Nee, ik denk dat ik echt over mijn gier ga. Maar ik zei wel, laten we wel aan het begin van het programma, want veel langer kan ik ook niet in deze lucht zitten. Laat ik het gewoon proberen.
0: Ik heb sowieso een kibbeling voor je meegenomen.
1: Daar ben ik heel blij mee, dankjewel.
2: Gaan we wel de hele uitzending denk ik in deze lucht zitten, want jij hebt heel veel haring ook meegenomen.
0: Zelfs onze collega Denise, die begon te janken vandaag, want die wilde ook een stukje. Denise, wil jij, laat maar zeggen, een heel haringtje of in stukjes?
3: Nee, ik wil wel echt een hele.
0: Oké, okay, dan
1: jij bent ook zo een die het lekker
0: alle drie een botje.
1: Oh, wow.
2: Maar ik heb wel het idee dat er heel vaak Hollandse Nieuwe is door het jaar heen.
0: Nee, liefie, ja, kijk, vanaf nu kan je de Hollandse Nieuwe halen. Maar ze moeten wachten tot het vetpercentage in orde is.
2: Oh.
0: En dat is vandaag.
1: Kunnen we beginnen? Want ik
0: dan zijn we gaan lekker eten. Ik doe de uitjes op meiden. Ik doe er,
1: mag ik gewoon een stukje? Ik hoef niet zo te happen. Nee, dan ga ik echt over mijn nek. Lekker. Nee, ik wil het niet zo
0: Denise, wil jij naar beneden laten zakken. Nee, een stukje wil hij hebben.
1: Ik wil vast ook even sorry zeggen tegen onze luistervrienden voor dit stukje radio.
0: Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Ik kan niet wachten. Jul, kom jij van jou haar? Eentje halen, liefje, want ik ben best wel aangelegd. Reinier trouwens, dat is eigenlijk een soort van oliesjeik zonder koninkrijk, want die wordt omringd door vrouwen. Ik zag er vandaag een sfeertje 7 stuks rondlopen in die winkel.
1: Dat meen je?
0: Allemaal net zo lekker, allemaal net zo mooi, alleen ja, ze ruiken wel naar vis. Nou. Even kijken, hoppakee.
1: Ik ben wel blij dat je ook lekker bekjes erbij genomen, want dan
0: hoppakee, zuur een beetje erbij.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ik wil een eerlijk verdict, ik wil een eerlijk oordeel. Ik ga meteen binnen werken, jongens.
1: Ja, 1, 2, doe maar.
0: De kibbelingen, Pik?
1: Ja.
0: Mm. Oh, Jesus.
1: 1, 2, daar gaat ie.
0: Mm. Oh, dat is vet.
1: En?
0: Mm.
1: En?
0: Oh, jongens.
1: Oké, ik doe ook even een stukje.
0: Heerlijk.
1: Ik doe wel even een stukje.
0: Reinier, ouwe, wat heb je dan toch goed gevangen?
1: Daar ga ik. Ik denk dat het 10 jaar geleden is dat ik dit gedaan heb.
0: Zo lekker. Luister, doe ondertussen wat voor jezelf. Of ga je nou vissen?
2: Dit is heel lekker.
0: Oh. Lekker, goed gekeurd, jongens.
2: Ja.
0: Hollandse Nieuwe, haal dat ding.
2: Gaat het, Pet?
1: Nee.

0: Planet Funk. Ja, vaak gebruik dit sampletje, maar dit is the original. Chase the Sun in the Summer 500. Op, even kijken, we zijn met 277.
1: Oeh, dat gaat snel, jongens.
0: Ja.
1: Wow.
0: Tijd voor de dagrap van onze Erik Jan. Goedemiddag. Een Porsche Cayenne, om mee te beginnen, reed in Nunspeet, een supermarkt

0: Slam Middagshow.
1: Ach ja, die Wim T. Schippers.
2: Ja,
1: dat was
2: Annie.
1: De stem van Ernie.
2: Ernie, ken jij Ernie?
1: 82 jaar is hij geworden.
2: Respectabele leeftijd. Ken jij Ernie, of ken je überhaupt een tekenfilmpoppetje?
1: Ja, maar wij hebben toch, ik denk allemaal Bert en Ernie gekeken vroeger.
2: Hibiet. Octo.
1: Okay, was hij dat ook?
2: Nee, maar die kan ik nadoen.
1: Oh, doe eens.
2: Ja, Octo. Ja, meer verder kom ik ook niet. En voor de boemers is Scooby-Doo.
1: Ja, goed. Ja, mooi man. Kan jij iemand nadoen, joh?
3: Nee, ik kan niemand nadoen.
2: Nee, helemaal geen poppetje, niks. Oké. Ja, dat kan.
3: Nee.
2: Of dat kan niet.
3: Nee, dat kan niet. Jij wel? Nee, jij kan het wel, Patrick.
2: Weet je, kan heel goed een vogeltje nadoen.
1: Nee, maar ik heb het over mensen. Ik kan wel Donald Duck.
2: Dat doe je ook wel goed, ouwe.
1: En Mr. Bean.
3: Die zegt nooit iets.
1: Nee, dat klopt.
2: Oh my god.
1: Okay. Nee, let op.
3: Oh nee, Tony.
1: Bean.
2: Ja. Dat is heel goed, joh.
1: Bean. Moeten we dit niet even aan onze luistervrienden vragen? Is dat leuk?
2: Is ook een heel goed idee. Ja, oké.
1: Ja. Wie kan jij goed nadoen? Laat het even horen via de Slam-app. Je kan een audio-appje sturen, via de Slam-app.
2: Mag ook een BN'er zijn, hè?
1: Mag een BN'er zijn, ja. Ja. Misschien heb je ook een hele goede Bean. Of een Octo.
2: We zijn benieuwd.
1: Ernie.
2: Stuur voice-appjes, dan zijn we er meteen uit.
1: Wie kan jij goed nadoen? Laat het even weten in de Slam-app. Stuur even een voice-bericht deze kant op. Gaan wij door.

0: Nicki Minaj deed mee. Bang Bang in de Slam Summer 500.
1: En wat een klapper. Lekker man.
0: Wij vragen ons af vandaag, wie kan jij goed nadoen? EJ, onze luisteraars hebben wel talent hoor.
1: Ik zag het jongen.
0: Luister even mee en spreek het ook even in als jij iemand na kan doen via de Slam app. Dit is Jordi.
2: Hoho, ik kom wel een beetje Mickey Mouse nadoen.
1: Lekker Jordi.
0: Je bent een hele goede Mickey Mouse imitatie.
1: Oh ja, er zit gewoon iemand in Nederland in een auto dit te doen.
0: Heel mooi. Dit te sturen naar de radio. Kan jij dit beter of is er iemand of iets dat je na kan doen? Laat het dan vooral even via de Slam app weten. Stuur even een audioberichtje deze kant op. Gaat de Summer 500 zometeen verder. Met Safi Duo, Play the Life op 275 zometeen.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Adtap.
5: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
11: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant... of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd... dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, pof jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
17: Bertstreekt. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com.
19: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Morgen veel bewolking, af en toe regen, 20 tot 25. En daarna lopen de temperaturen op, jongens.
1: Lekker zin.
0: Dit zijn de betere berichten van weer online. Dan even naar Flitsmeister voor de flitsers en de vertragingen. Die heb ik. Proost. 88 vertragingen, 300 kilometer in Nederland. Dit zijn de langste. A2 richting Eindhoven tussen Nederweert en Maarhezen. Ongeluk kost je daar 36 minuten. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Waardenburg. 20 minuutjes daar. A12 richting Arnhem tussen Oude Rijn en Houten Oost. Parallelbaan daar, 40 minuten. A50 richting Zwolle tussen Apeldoorn en Apeldoorn Noord. 20 minuten. En A73 richting Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort. Daar 25 minuten. Dan zijn er zes flitsers. A6 richting Lelystad staan ze bij 43,5. A12 richting Gouda bij 34,2. A16 richting Dordrecht bij 27,8. A16 richting Breda bij 38,8. A16 richting de grens met België bij 64,1. En de laatste overzicht, A37 richting de grens met Duitsland. Daar staan ze bij hectometer bij 8,0. Het is 17:30 geweest. Headlines krijgen we van het ANP. Daar zit Michiel. Hallo Michiel.
24: Goedemiddag. Het OM verdenkt de man van het dodelijke ongeluk in Zeeland van roekeloos rijgedrag, schrijft de regionale omroep. Wat dat precies betekent is niet duidelijk, want het is een breed begrip. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen om het leven. Er is 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen iemand die zelf in de gevangenis werkte als bewaker. Hij wordt verdacht van verkrachting in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis. En sinds bekend werd dat programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers is overleden, willen veel mensen fragmenten van hem terugzien. Dat merken ze in het online archief van Beeld en Geluid. Daar is Wim T. Schippers de populairste zoekopdracht. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Nou, en daarover gesproken, omdat deze beste man is overleden helaas. Hij was natuurlijk de stem van Ernie. Vragen wij ons af hier vandaag in de Slijmiddagshow, wie kan jij goed nadoen? Er komt heel veel binnen, ik ga ze zo even laten horen, jongens. Maar er komen ook een hoop dieren binnen, vinden we dat ook goed?
1: Ja, vind ik ook niet erg, toch?
25: Als jij heel goed de pauw of een kip na kan doen.
26: Oh, prima. Dat kan ik ook niet.
27: Summer 500.
28: Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: Ik kan wel heel goed een koe.
1: Wauw, dat
0: is de Bongo Song van 275.
28: Slam 275.

0: allerheetste zomerhits hoor je deze week in de Slam Summer 500. En het wordt ook bloedverziekend heet, hè?
1: Heerlijk.
0: Komt een hittegolf aan. Deze week gaan de temperaturen richting de 30 graden. Morgen ook gewoon 20 tot 25 graden. En dat maakt ons blije mensen.
1: Ja, sowieso.
0: Dat zijn Faster the People en Pumped Up Kicks op 274 in die heerlijke Summer 500. Wij vroegen je net, wie kan jij goed nadoen?
2: Ja, ik kan nog steeds niemand nadoen.
0: Er is toch wel iets of iemand wat jij na kan?
2: Nee, ik...
1: Iedereen kent Samson. En kan Samson.
2: Morgen, Geertje.
1: Nee, dat begint toch in de buurt?
0: Dat is niet waar. Is er niet iemand met een heel erg Leidse of Rotterdamse accent? Die kan het al nadoen.
1: Arme verburen.
0: Nee.
2: Ja, nee.
0: En jij deed Octo deed je goed.
1: Octo. Scooby-Doo. De oude Scooby-Doo.
0: Doe nog eens.
1: Scooby-Doo.
2: Ja, tot...
0: Maar een beetje eng.
2: Ja, ja.
0: Wie kan jij goed nadoen? Laat het even weten via de Slam app. Er wordt heel veel gereageerd. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal laten horen, maar ik heb de beste er even uitgepakt. Julio.
3: Nou. Ik weet niet of jullie deze kennen, maar ik kan het karakter van Jandino Sydney van Coffee Break heel goed nadoen.
0: Mm-hmm.
3: Oh. Hey poppetje, bruine bonen, zwarte bonen, we kunnen even koffie drinken.
0: Leuk. Lekker. Ja. Mariano.
4: Oh, daar komt hij dan.
5: It's a me, Mario!
0: Oh, Mario! Ja,
5: Mario. Here we go!
0: Maar leuk dat je Mariano heet en dan Mario kan nadoen. Dat is, dat zit al in je naam eigenlijk,
1: jongens.
0: Dat is waanzinnig. Hier is Stefan. Oh, wauw.
2: Wat is het?
0: Is gewoon een puppy.
1: Een hond of zo?
0: Nee, hier.
1: Ja, dat is een puppy.
0: Heel een puppy. Maar wel echt heel goed.
1: Goed hoor,
2: ik wist niet wat het was, dus...
0: Ja, een puppy.
1: Ja, maar je hebt er geen beeld bij.
0: Jordi!
6: Zitten jullie bijna uit te lachen? Dat vind ik niet zo leuk!
1: Onze Mickey Mouse, lekker joh!
0: Ja, Mickey Mouse, die vind ik er echt goed hoor. Dave! Oh wauw!
1: Ja, dat is wel heel goed, Dave!
0: Oh, die is heel goed, Dave!
1: Zijn nog godverdomme?
0: Ja, geen idee wat hij zegt.
1: Net te gek, Dave!
0: Maar ik versta sowieso.
2: Dat is dan Donald Duck?
0: Ja,
1: heel goed, joh!
0: Of Dagobert Duck! Ja, het kan ook!
1: Of Mickey Mouse met een Tia! Maar goed,
0: Okay. Zullen we nog eentje doen? Is wel leuk, toch? Okay, Angelo nog eventjes.
7: Zeg je, ik moest ook kloppen zo'n tandje van de bel. Nee, dat kan niet zo. En die slim middeltje was toch zo gezellig van dat zo.
0: Oh, die is echt heel goed, Angelo.
1: Zo.
0: Meneer de burgemeester.
1: Knap hoor.
0: Oh, die is heel goed. Ik heb nog even Nathan Doll, die kan goed een saxofoon nadoen.
1: Wat? Hè?

0: Avicii in de Slam Summer 500. You make me. 272. Het is bijna 6 uur. De piepers kunnen in de pan.
1: Oh, lekker. Heerlijk.
0: En wij zitten hier lekker in de zomer. Tot en met donderdag, hè, 8 uur. Dan hoor je de nummer 1. Wat de nummer 1 moet gaan worden, dat is nog een beetje onzeker.
1: Variabele 3, hè, begreep ik.
0: Variabele top 3 is het geworden. En jij als luistervriend mag gewoon gaan stemmen op wat de nummer 1 moet gaan worden. Je gaat even naar onze Instagram, @slamofficial. Daar vind je Wild Styles, Year of Summer. Mm-hmm. Daar vind je The Underdog Project met Summer Jam 2003.
1: Lekker.
0: En nieuw van dit jaar, Another and Talk to You.
1: Alle drie lekker.
2: Ik heb op Another gestemd.
0: Ik op, wat had ik ook weer? Underdog Project.
1: Ja, ben ik die ander.
0: Ja, nou, dat lijkt wel afgesproken, maar dit is serieuze mening hier in de studio. Laat het even weten via Slam Instagram, dus @slamofficial. Stem daar op jouw favoriet en dan hoor je donderdagavond wat de nummer 1 gaat worden in deze editie van 2026. Jongens, voor nu gaan we even naar de meidengroep die een woord hadden bedacht in 2001... En dit woord is in 2004 toegevoegd aan het woordenboek, omdat ze het eigenlijk wel een heel leuk woord vonden. Bootylicious.
1: Bootylicious.
0: Vet, hè? Gewoon bedacht door Destiny's Child. Bootylicious, hoor je nu.

0: Maximaal Zomer deze week hier bij Slam. Destiny's Child, Bootylicious uit 2001. En dit was 271 in de lijst. Dat betekent dat je zometeen nummer 270 krijgt. Chronologische volgorde. Axel en Ingrosso hoor je zometeen, net als Snow. En ook Infernal komt eraan.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo

0: je voordeel op awb.nl. En gaan.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
14: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Dat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld te hard ging of onder invloed was. Hij wordt in ieder geval verdacht van dood door schuld van 3 kinderen en een schooldirecteur die met de fiets op zomerkamp waren. Het OM heeft 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen een man die zelf in een gevangenis werkte als bewaker. Hij zou een vrouw hebben verkracht in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis. 2 andere vrouwen deden ook aangifte, maar hun gevallen zijn niet meegenomen in deze zaak. Een Nederlander die gezocht werd voor mensenhandel is opgepakt in het Balkanland Noord-Macedonië. Hij zou Colombiaanse sekswerkers in de regio Rotterdam naar een afspraak hebben gereden. Het onderzoek naar de man begon nadat in een huis 2 Colombiaanse vrouwen werden gevonden. 1 had zoveel drugs op dat ze overleed. En op internet worden massaal fragmenten teruggekeken van programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers. Sinds bekend werd dat hij is overleden, zien ze in het online archief van Beeld en Geluid een piek in de zoekopdrachten naar Wim T. Schippers. Veel gezochte titels zijn bijvoorbeeld de Fred Haché Show en Hoepla. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden.
16: Oh,
15: en dit was het nieuws op Slam.
16: Michiel, dankjewel. Het is 6 uur geweest. Meer Summer 500 zometeen met Axwell en Ingrosso. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 34 vertragingen deze dinsdagmiddag. En dit zijn de langste. A12 richting Arnhem tussen Oude Rijn en Houten Oost. Parallelbaan daar, 40 minuten. A12 richting Oude Rijn. De andere kant op dus, tussen Lunetten en de Galenkopperbrug. De hoofdrijbaan daar. 20 minuutjes. A50 richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerde. 20 minuten. A59 richting Oss tussen Hintham en Kruisstraat. 20 minuutjes daar. En de A73, laatst in het overzicht, richting Maas.

0: gebracht tussen Maasbrug en Rijkenvoort. Half uur.
1: En je kent het gezegd, hè? Ook al staat de hele wereld in de brand, flitsen ze aan de kant. Op de volgende wegen. A4, Berg op Zoom, grens België bij Woensdrecht, 241,7. A6, Muidenberg, Lelystad, bij Naarden, 43,5. A12, Utrecht-Gouda bij Bodegraven, 34,2. A16, mooi weggetje trouwens, Rotterdam-Dordrecht bij Ridderkerk, 27,6. En laatste flitser, ja, dan gaan we helemaal naar noorden. A37, Hogeveen-Duitsland bij Hollandse Veld, hectometerpaal 8.
2: Helemaal noorden, zegt hij. Dat is gewoon Drenthe.
1: Ja, toch? Ja.
3: Dat is best wel noord. Ja.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
5: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijf Bus van je dromen op busvan.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com.
13: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Dit is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, twee bier.
15: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
16: Por favor.
15: Proost. Proost.
18: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: Onderweg naar een hittegolf met de lekkerste zomertunes uit je speakers deze week hier. Nicholas D komt eraan, Snow met Informer. Eerst Axwell en Incrozo op 270.
20: Lekker! 270.

0: 500.
1: Het is de artiestennaam van Darren O'Brien. Darren O'Brien, heel veel mensen dachten dat het een Jamaicaan was. Maar nee, het was gewoon een blanke Canadees uit Toronto. Hij groeide op in een buurt vol met Jamaicaanse inwoners. En dan nam die hele reggae- en dancecultuur over. En daarom ja, dachten veel mensen dat hij Jamaicaans was. Dat was hij dus zeker niet.
2: Uber wannabe.
1: Wat ook wel fun fact is dat hij in de gevangenis zat terwijl het een hit werd.
2: Ja.
3: Oh,
1: wist je dat?
2: Ja.
1: Oh, dat wist je.
2: Ja, ik heb laatst vorig jaar een docu over gezien. Best wel treurig. Maar,
1: oh, echt?
2: Maar
1: waarom die vast zat, weet ik dan weer niet. Weet je, dat weet jij dan
2: niet. Dat weet ik dan ook niet meer.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ja, waarschijnlijk autodief of zo. Dat zal wel niet zo spannend zijn geweest. Maar dat is de enige hit ook, hè, denk ik.
1: Klopt, ja. Een beetje One Day Fly was dit van deze Snow. Wel terecht in de Slam Summer 500, waar je zometeen Inferno krijgt. Nicholas D komt er ook aan met Not Fair. Eerst wil ik toch nog even een keer roepen, jongens, dat er een hittegolf aan zit te komen. Tenminste, dat zijn de laatste berichten.
2: Lekker.
1: Dus we doen toch goede zaken met die Summer 500. Dat helpt toch? We zijn Nederland aan het opwarmen.
2: We zijn de profeten van het weer. Hoppakee.
1: Wanneer begint die zomer nou? 21ste.
3: 21ste, zondag.
1: Is dat zondag?
2: Zondag.
1: Ja. Ah.
3: En vergeet ook niet even Vaderdag, hè?
1: Oh, is dat ook zondag?
3: Dat is ook zondag.
1: Oh, dat is een hele goeie.
2: Oh, dat moet ik in de gaten houden.
1: Ja.
2: Ik heb nog helemaal niks gehoord, dus ik vrees dat ik gewoon niks krijg.
1: Oeh.
3: Gezien jouw ex, denk ik niet.
1: Nou, wat is dat?
2: Ja, je gaat naar de praxis voor een krukje en een touw. Ja, misschien.
3: Oh, nou, jezus.
1: Stop. Stop. Over die hittegolf.
2: Ja.
1: Moeten we niet even onze weervriend Jannes bellen?
2: Jannes!
1: Onze weerman Jannes.
2: Oh, dat is je dikke maat.
3: Die man die we niet verstaan.
1: Ja. Nou, jullie niet, maar ik kom uit hetzelfde regio natuurlijk. Maar uit van de weerschool, Rode School.
2: Ja, dan gaan we helemaal naar Noord bellen.
1: Moeten we daar even naartoe bellen?
2: Ja.
1: Dat lijkt me wel even gezellig. Even kijken of hij... Je kent hem van de weerfoto's ook, met het weerbericht op tv.
3: Oh ja?
1: Ja. Het is altijd Jannes Wiersma.
2: Nooit gezien.
1: Neemt vast wel op.
2: Jannes, man.
4: Hallo.
1: Hé, hey, Jannes. Met je vrienden van de Slam Middagshow.
4: Oh, niet. Juist.
1: Hoe is het, vriend?
4: Goed, met jou?
1: Ja, goed. Sorry dat ik je even stoor, hoor. Maar ze hebben het over een hittegolf. Ik denk, ja, als we het iemand moeten vragen, dan is het weergod Jannes.
2: Jannes.
4: Ja, dat klopt.
1: Ja, dus ik ben even benieuwd. Wat zeggen jouw weergoden, jouw weermeetstationnetjes?
2: En Jannes, vertel eens wat er aan de hand is.
4: Dat is wel mogelijk, hoor, die hittegolf. Zeker lokaal wel, ja. Ja, klas. En landelijk ook wel, zit er ook wel in. We hebben 25 graden en een paar graden met 30.
1: Zo.
4: Plus, dus daar zit er warm.
1: Wat de heetste dag?
4: Vrijdag voor of nog.
1: Oh,
2: vrijdag. Maar die eindigt geloof ik wel met een klap onweer, hè, is de voorspelling.
4: Ja, daar kan wel heftige onweer komen. Maar ja, dat is altijd op het laatste moment wanneer dat je dat precies kan zeggen waar en hoeveel dat wordt. Hè. Dus dat is een beetje is lastig, want het is nog maar dinsdag. Hè.
1: Ja,
4: dus vrijdag lijkt het de warmste te gaan worden, zoals nou is.
1: Ah,
2: lekker Jannes.
4: Ja.
1: Heb je nog even een mooie weerspreuk voor ons?
2: Oh ja, tuurlijk.
4: Als de dagen lengen, gaat de zon strengen, zeg maar.
1: Oh, mooi, Jannes.
2: Mooi, mooi.
4: Ja.
1: Dankjewel, Jannes.
2: We gaan we doen.
4: Graag gedaan, hè.
1: Mooi.
4: Mooi.
3: Wat zei hij nou?
2: Als de zon schijnt, dan de straal.
1: Als de dagen lengen, gaat de zon springen.
2: Dat versta je toch wel?
3: Als de dagen wat?
1: Lengen.
2: Als ze langer worden.
1: Langer worden gaat de zon...
3: Ik kom er nou een hittegolf, ja of nee?
1: Ja. Nou, doe nou niet alsof je... Doe nou niet alsof je hem niet verstaat. Doe eens normaal. Het wordt bloedverziekend heet.
2: Oh, dat is echt niet woke, joh. Wat zei die?
1: Ja, het wordt bloedverziekend heet. Dat is de samenvatting van...

0: middagshow met de Summer 500. Dag 2 van de Summer 500. Dat betekent dat de hits steeds heter worden.
1: En de nummers steeds kleiner.
0: En de nummers, ja, dat zeggen ze dan, hè. Wat denken jullie, wat is het meest voorkomende woord in de Summer 500? Dat hebben wij helemaal uitgezocht.
1: Love. Sun.
0: Nee, één woord. Dat je één moet noemen.
1: Love.
0: Nee.
1: Deal.
2: Geen idee.
0: Ah, kom op, ja, jongens.
1: Denk makkelijk.
0: Playa.
1: Beach.
0: Nee. Sun.
2: Wat dan?
0: Summer.
1: Summer. Je verzint het niet.
0: Je verzint het niet.
1: Oké.
0: Die komt veruit het meest voor in de Slam Summer 500. Maar ook Sun. En ik heb Sarah Larsson voor je klaarstaan. Midnight Sun. Die is pas een jaartje oud, dit liedje. Maar zij is ook weer helemaal terug, hè, Sarah Larsson. Ze is natuurlijk nooit echt weg geweest.
2: Ja, maar we waren er een beetje vergeten.
0: Wel. Ja.
2: Dat was het.
0: De wereld was haar een beetje kwijt.
2: Ja.
0: En toen was ze er in één keer weer, vorig jaar vooral, TikTok, Spotify, optreden. Ze is weer helemaal gaande. Lush Life, dat is wel een indrukwekkende, hoor. Die heeft 262 plaatsen sprong gemaakt. Een sprong van 262 plaatsen.
1: Zo, lijkt dat keel. Oké.
0: Die staat op 32 in de Summer 500.
1: Oh, dat is heel
0: best wel een behoorlijke sprong die ze dan gemaakt heeft. Maar deze doet het ook lekker, hoor. Van vorig jaar, Sarah Larsson, 266.

0: 500. Wij willen heel graag zometeen weer wat mooie prijzen weggeven. Tenminste, ik wil jullie het ook, jongens.
1: Jazeker, zeker. Patrick.
0: Zullen wij het al zometeen weer doen?
2: De Slam Zomerspelen!
3: De Slam Zomerspelen.
0: Gaan we het zo weer doen?
4: Jazeker, gaan we
0: doen. Oké, maak je zo meteen kans op een heel mooi prijzenpakket. Blijf erbij bij de Summer 500.
1: En ook een spelletje trouwens.
0: Wat zeg je?
1: Een ander spelletje dan gisteren.
0: Ja, we doen de zomer spelen. Dus elke dag een ander spelletje.
1: Precies.
0: Ja, ja. Vandaag heeft Jules eentje bedacht voor ons.
1: Oh, die is leuk.
0: Dat is heel leuk. Ook hoor je Maloko en Jonas Blue zo meteen.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
15: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Zie je nou wel, ze ruikt me.
17: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
18: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
18: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
19: Dat gaan we vieren!
18: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
20: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
21: gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
24: Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperatuur rond de 25 graden. Morgen veel bewolking, af en toe een buitje. Dan is het 20 tot 25 graden. De komende dagen loopt de temperatuur verder op. Dit was het weer van Weer Online. Dan naar Flitsmeister voor je verkeersupdate. 6 vertragingen valt reuze mee. Dit zijn ze vanaf 8 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A1 richting Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muidenburg. Muidenburg, sorry, door een ongeluk 20 minuten daar. A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland 10 minuutjes. A50 richting Apeldoorn tussen Haltem en Heerde. Auto met pech, kwartier. A73, laatst in het overzicht richting Maasbracht. Dus een Kuik en Rijkenvoort, daar 20 minuutjes. Dan zijn er 5 meldingen van flitsers. Dankjewel voor het doorgeven. De A4 richting Bergen op Zoom, daar staan ze bij 241.0. A12 richting Gouda bij 33.4. A16 richting Dordrecht bij 27.5. A16 richting Breda bij 39.0. En de laatste A37 richting de grens met Duitsland bij Hollandseveld bij 8.0. Het is 6:30. Headlines krijgen we van het ANP. Daar zit Michiel voor ons. Hallo Michiel.
0: Goedenavond. Het kabinet wil ingrijpen bij grote natuurgebieden in het stikstofdossier. Er moeten zones komen van een kilometer waarin veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant, meldt de NOS. De Tweede Kamer wil dat op alle ministeries op 1 juli voortaan de vlag wordt gehezen. Het is dan namelijk Kitty Kotti, waarbij de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Bij de Franse kust zou een incident zijn geweest met een Russisch marineschip. Bemanningsleden zouden in de lucht hebben geschoten toen ze een Brits jacht tegenkwamen. Groot-Brittannië onderzoekt de zaak. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
24: Yo!
1: Get on the floor!
2: Summer 500.
3: Patrick, Erik, Jan en Julia.
24: En zometeen de Slam Zomerspelen. Je maakt kans op een mooi zomersprijzenpakket. Eerst door met de Summer 500. Met zometeen Moloko, Sing It Back op 264. Dat betekent dat we nu 265 hebben. Daar hebben we Jonas Blue, JP Cooper en Perfect Strangers.

0: Slam Summer 500. Het was Maloko op 264. Zometeen hoor je Eva Max. En Dubs komt er ook aan met Tsunami. Maar eerst willen we jou als luistervriend belonen voor het luisteren. En natuurlijk opwarmen voor de zomer met...
1: Hola, señores, señoritas, ¿qué tal? Dit zijn de Slam Zomerspelen, arriba!
0: De Slam Zomerspelen! Omdat we natuurlijk midden in de Summer 500 zitten... hebben wij de Slam Zomerspelen in de Slam Middagshow. Pak de Slam app er vast bij, want dit kan je een prachtig prijspakket opleveren. Een echt zomersprijspakket. Wat zit erin, Jul?
2: Ik heb voor jou de supergave Slam Fanny Pack.
0: Hoppakee.
2: Leuk voor op de camping, ja. Op het resort, op een festival of waar
0: die sokjes.
2: Sorry?
0: De sokjes.
2: Sokjes horen ook bij de outfit. Het hoedje hoort erbij. Helemaal ready.
0: Zonnebrilletje.
2: Voor de zomer.
0: Alles erop en eraan. Ja, dit wil je gaan winnen. Daarom hebben wij de Slam Zomerspelen. En vandaag heeft Joel een spelletje voor ons bedacht.
2: Ja, ik ben afgelopen weekend even naar de camping gegaan.
3: Oh. Met je broertje.
2: Ja, inderdaad, met mijn broertje. En een opname apparatuur. Want op de camping hoor je heel veel geluidjes.
0: Ja.
2: Aan jullie de zaak. Welk geluidje... ik dus afgelopen weekend op de camping heb gehoord.
0: Dat was geen geluid.
2: Dat was niet dat geluid.
0: Dat was jouw microfoon.
2: Nou, okay. Godver. Ja, oké. Okay. Hier, komt hij dan, hè?
0: Dit is het geluid wat wij moeten raden.
2: Ja, wat is het?
0: Ik even stil, hè.
3: Oh, ik weet het.
2: Op de camping.
3: Dat is zo'n powerbank van AliExpress.
0: Nee, dat denk ik.
2: Heb je dat op de... Ja, powerbank.
0: Oh, dit is wel een moeilijk, hoor, Jul. Is dit niet zo'n klein...
3: Campinggasgastelletje.
0: Nee, zo'n motortje, zo'n mover onder je caravan.
3: Oh ja, verdomd. Ja,
0: dat is,
3: om hem recht te zetten, om een waterpas te krijgen.
0: Ja, nee, dan kun je mee mover gewoon.
3: Ja, toch?
0: Dan als je lui bent en je kunt het niet met je Volkswagen Passat doen, dan doe je het met je mover. Nee, dat is hem niet, denk ik.
3: Oeh. Was dat hem niet, of niet?
2: Dat was hem.
0: Oh, ik vind het een moeilijke.
2: Ja, aan jou de taak.
3: Was het die mover?
2: Nee, natuurlijk was het niet die mover. Dat was het geluidje. Dit is het geluidje.
3: Ja, dat snap ik, verdomme. Die hebben we net gehoord.
2: Ja, je wist er niet wat het was.
3: Dat was het. Oké. Okay.
0: Weet jij het antwoord op dit geluid? Wat is het? Laat het dan weten via de slam.
2: Geen mover, ja.
0: Geen mover en geen gastelletje.
3: Nog één keer het geluid.
2: Ja, nog één keer.
3: Dat was hem.
2: De campingquiz.
1: De Slam Zomerspelen.
0: De Slam Zomerspelen. Welk geluid zoeken wij?

0: Ja, en de vraag is, hebben we het antwoord, jongens?
1: De Slam Zomerspelen!
0: We zitten weer in de Slam Zomerspelen. Doen we deze hele week tijdens de Summer 500. Vandaag heeft Joel een spelletje bedacht. Wat had je ook weer bedacht, Joel?
2: De campingquiz. Welk geluidje hoor jij best op de camping? En wat is dit wat je nu hoort?
0: Er komen heel veel antwoorden binnen en ik snap ze eigenlijk allemaal. Dit is dus het geluid wat we proberen te raden hier. Mario?
3: Ja?
0: Hoi, hi, welkom Mario. Bij Slam.
3: Hallo.
0: Hoi. Wat
4: wil je vandaan, hallo. Mario?
3: Ik bel uit Poldijk.
0: Hoeveel?
3: Uit het Westland.
0: Westland, ah. Oh.
3: Ja, Westland.
5: Ja, mooie plek
3: ja,
5: in het
3: Poldijk,
5: wonen.
3: Ja.
5: Heel gezellig. Ook glas om je heen.
3: Wat zeg je?
5: Ook glas om je heen, toch? Er zijn al die kasten glas, daar, zo.
3: Ja, dat valt tegenwoordig valt het allemaal wel een beetje tegen. Maar mijn achterbuurman is wel tuiner, inderdaad.
0: Oh, wat, zijn, okay. Wat zijn de zomerplannen, Mario?
3: Nou, werken.
0: Oh joh.
3: Ja.
0: Geen vakantie.
3: Nee.
5: Werken voor
3: nee,
5: de vakantie die niet
3: nee.
5: komt, oké. Okay.
0: Ah, shit, hé.
3: Ja,
0: maar...
3: september pas, maar dan hebben we ook wel lekker vakantie. Ja, heel
5: lekker
3: komt wel goed.
0: Hey, lekker de zomer doorknallen, doe ik ook het liefst, hè. Lekker in het naseizoen. Dan is iedereen weer terug en dan kun jij nog even gaan. En het is
3: dan
0: goedkoper.
3: Dan kan ik nog even lekker gaan. Ja, precies.
0: Ja. Wij zoeken het antwoord op dit geluid, Mario. Ja, het is natuurlijk een heel naar en kort geluid. Maar wat denk jij dat het is?
3: Ik denk dus dat het een plastic kraakstoeltje is. Van zo'n campingstoeltje.
0: Oh, ja. Nou, we kijken even naar Julia.
2: Is niet goed.
5: Ja, als er een accu aan had gezeten, misschien wel. Nee, helaas Mario.
0: Maakt er wel een mooie zomer van.
3: Ja, jullie ook.
0: Blijf ook luisteren voor het antwoord, want dit wil je natuurlijk weten. Ronald?
6: Ja?
0: Ja, hallo jongen.
5: Ronald, jij zat op de brommer, hè? Van waar naar waar, hè?
6: Van Amsterdam naar Purmerend.
0: Oh.
5: Een flink stukje, maar dan ga je geen 50 km per uur, of wel?
6: Nee, iets harder.
5: Oké, politie.
0: Lekker opgevoerd, dat ding. En ga je nog op vakantie?
6: Misschien, is nog niet helemaal zeker.
0: Oké, nou, je komt in ieder geval lekker in de zomersfeer met de Summer 500 deze week, hè?
6: Precies,
0: heel goed,
6: precies.
0: Heel goed. Wat is dit geluid, Ronald? Wat denk jij?
6: Ik gok dat het het rooster is van een vlieg op een elektrische vliegenmapper.
0: Oh, specifiek ook.
5: Oh, dat kan ook.
2: Dat is heel specifiek.
0: Oh, dat klinkt inderdaad wel... Oh, Jul, wat denk je?
2: Lieve Ronald, dat is goed!
0: Ja, nu hoor ik het ook wel. Oh, wacht. Jo heeft ook het hele audiobestand meegestuurd... wat ze opgenomen heeft op de camping.
2: Oeh, daar gaat hij.
0: Daar hoor je hem natuurlijk.
2: Het stinkt
5: altijd,
2: hè?
5: Ja, enorm.
0: Ronald, gefeliciteerd. Jij bent het Slam Super Zomer Summer 500 prijzenpakket.
6: Lekker hoor.
0: Ja, het is goed gevuld, hoor. Hou ze de pauze sokken. Of kousen zijn het, hè? Zonnebreutje,
2: hoedje,
0: fanny pack, alles erop en eraan. Veel plezier, jongen.
6: Hartstikke bedankt.
1: De Slam Zomerspelen!
0: Zo is het, morgen nieuwe ronde. En dit is de Summer 500 met appel 261 Magic.

0: Magic. Dooie speakers. But Rude in de Slam Summer 500.
1: Let's get loud. Let's get loud.
0: Die moet nog voorbij komen, dat kan ik je wel garanderen hoor.
1: Echt waar?
0: Ja, die kan nog niet geweest zijn. Oh, ik heb hem echt gigantisch over het hoofd gehoord.
1: Maar nee, ik heb hem nog niet gehoord, dan blijf ik even zitten.
0: Jennifer Lopez die gaat vast en zeker nog wel voorbij komen. In deze heerlijke Slam Summer 500. Die gewoon nog een uurtje duurt vandaag hoor. Dus blijf zeker luisteren zometeen. We hebben deze voor je klaarstaan. Uit de 90's. Erik Jan nog al meegewerkt. Mr. Veen hoor je zometeen. In de Summer 500.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
4: Kippie.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50%

0: je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kabinet wil zo'n 20 grote natuurgebieden redden van stikstof, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat er zones omheen komen van een kilometer waarin veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant. De plannen kunnen grote gevolgen hebben voor boeren. Op alle ministeries moet op 1 juli de vlag gehezen worden, vindt de Tweede Kamer. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd, Kitty Kotti. Partijen vinden dat het kabinet een voorbeeld moet nemen aan sommige provincies. Die hangen de vlag op 30 juni eerst halfstok en hijsen die de volgende dag tijdens Kitty Kotti in de top. Groot-Brittannië onderzoekt een schietincident met een Russisch oorlogsschip op het kanaal bij Frankrijk. De Russen zouden in de lucht hebben geschoten toen ze een Britse jacht tegenkwamen. Waarom, weet niemand. Het incident komt vlak na een actie van de Britse marine die een schip tegenhield met Russische olie. En een mooie transfer in het vrouwenvoetbal. Oranjespits Lynette Beresteyn vertrekt naar Real Madrid. Ze heeft het afgelopen seizoen nog goed gedaan bij Wolfsburg en werd in Duitsland zelfs topscorer. Dat levert Beresteyn een contract op in Madrid, waar ze voor 3 jaar tekent. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.
9: Dat zijn de betere berichten. Summer 500 gaat zo meteen doen met Rehab. En ook Culture Beat komt eraan. Eerst naar de wegen met Flitsmarkt. Ik heb geen vertragingen.
10: Wat ga je doen met die Summer 500? Hard rijden. En dan hoe ze. Ja. Flitsers. A4, grens België, Berg op Zoom bij Hoogheide, 241. A12, Utrecht, Gouda bij Bodegraven, 34,3. A16, vind ik persoonlijk een mooi weggetje. Rotterdam, Dordrecht bij Ridderkerk, 27,9. En de A37, tenslotte Hoogveen richting de grens met Duitsland bij Hollands Geveld, hectometerpaal 8.
11: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
13: Yes!
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
13: Yes!
14: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Unleash your energy.
16: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
17: Stereo Sunday
18: is your fun day.
16: Get your tickets op stereosunday.nl.
14: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
19: Bezig.
20: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
19: Echt?

0: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: De 500 lekkerste zomer.

0: En ik wil onze WK-hit zometeen nog even tussendoor draaien.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, die moeten we niet vergeten natuurlijk, hè. Ja. Maar eerst meer Summer 500 met Capital Cities zometeen. Now re-up.

0: Hier bij Slam, Mr. Veen. Uit de 90s hier in de Slam Summer 500. Op 259, 1993 om precies te zijn.
1: 93.
0: Mooie
1: jongens,
0: tijd.
1: Jongens, jongens, wat vliegt de tijd.
0: Voor jou is de dag van gisteren nog, hè?
1: Gauw, ze ging het leger in. In mijn groene pakkie.
0: Dit is ook gewoon geen grap, hè?
1: Op die fucking hei. We hadden het wachten op de Russen die gewoon net als nu gewoon niet kwamen. Wat was ik daar aan het doen?
0: Maar Jul, besef ook even dat wij hierbij...
2: Ik doe het heel tof, maar je zat gewoon in de fanfare.
0: Besef even dat wij hier in de Slam Studio zitten, de jongste zender van Nederland. En we werken samen met iemand die de dienstplicht nog heeft meegemaakt.
1: Ja, van de Eerste Wereldoorlog, hè? Een
2: dinosaurus, ja.
0: Oké, maar deze boomer, we houden natuurlijk wel onwijs veel van jou, EJ. Want jij bent ook heel goed in het maken van...
1: Hits!
0: Nou,
1: de WK-hit!
0: Ja, wij slash jij hebben een WK-hit gemaakt.
1: Ja, we raken er niet over uitgesproken. Het is ook echt een waanzinnig iets wat we hebben geproduceerd. In afwezigheid van ons Jules, toen jij lekker weer met je RS 3 weken in Thailand zat. Toen hadden we zoiets van, we hadden zoveel tijd over. En de studio ingedoken, WK-hit aan elkaar geklapt. En wat ik heb begrepen, dat komend weekend, DJ Ruud... gaat hem primeuren in Amerika zelf.
0: Gaat hij hem daar draaien?
1: Dus ik ben waanzinnig benieuwd
2: Feestjes en Ruud.
1: Oh, daar wordt opgepakt.
0: Wat geweldig. Dat is een hele goeie, want die draait natuurlijk bij die oranje bus daar
1: altijd. Ja, bovenop.
0: Oh, dat is leuk. Die staat er bovenop, ja. Waanzinnig. Ja, als je hem wil hebben, laat het dan vooral even weten via de Slam app. Want we gaan even linkjes sturen nog. Dat gaan we nog doen. Bij deze beloofd.
1: Leuk man.
0: Willen we nu even draaien of zometeen?
1: Ik kijk heel even naar Jules.
2: Ik wil hem nu.
0: Nu?
1: Oké, duidelijk.
0: De WK-hit? Oké.
2: De WK-hit. WK-hit.
0: Moeten we even nadenken over de artiestennaam, maar de titel is in ieder geval...
1: Amerika!

0: WK-hit 2026, Amerika, zo heet hij.
1: Jawohl. Jawohl. Wanneer moeten we weer eigenlijk, jongens?
0: Zondag, hè?
1: Zondag.
0: Nee, zaterdag, sorry. Zaterdag 7 uur tegen Zweden.
1: Ja. Oh, Zweden ging goed de afgelopen week. Oei, oei, oei.
0: Ik zou zeggen de ballen.

0: Kate Ryan, 257 in de Slam Summer 500. Ik wil even zeggen, jongens, dat ik vanochtend gesport heb.
1: Ik wil net zeggen,
2: jongen, je stuurde een foto. Body. Ik dacht, het is AI. AI. Wat heb je? Basic Fitje of...
0: Gewoon een sportschool bij mij in het dorp. Ik dacht, ik wil gewoon echt even sporten. Kijk, weet je wat het ook is? Wij doen natuurlijk sinds januari samen de middagshow.
1: Ja.
0: En ja, onze show begint pas einde van de middag.
2: Ja.
0: Ja, natuurlijk zijn we 's middags op kantoor om de show samen gezellig voor te bereiden. Maar eigenlijk tot 12 heb ik niet super... Wij zijn ook laat thuis, maar ik heb tot 12 uur niet super veel te doen.
2: En jij bent niet zoals ik, dat je maar gaat stofzuigen om het stofzuigen?
0: Jawel, ik doe wel wasjes en huis een beetje schoonmaken en dat soort dingetjes allemaal. Maar ik kan ook prima gewoon een enkele dag tot 10 uur in mijn nest blijven stinken.
2: Oh, dat is knap.
0: Nou ja, het is niet verkeerd, gezien ons ritme.
2: Nee,
0: ik slaap ook laat. Maar ik had wel zoiets van, ik denk als ik 's ochtends even bam, bam, bam, even een beetje actie in de tent. Ik denk echt dat ik me fitter ga voelen.
2: Neem ons dan heel even mee, want heb je dit vanmorgen besloten?
0: Ja. Nee, ik roep al, dat weten jullie ook, ik roep al een paar weken, ik moet gaan sporten.
2: Maar had je al sportkleding? Want als ik, zoals nu besluit, ik heb geen sport.
0: Maar jij zei vanmiddag, ik wil ook sporten.
2: Ik ga zeker sporten.
0: Ja.
2: Want toen ik jouw foto zag, ik zoiets van, oké, dus die drempel is eigenlijk laag. En dat,
0: Als ik het kan, kan jij het ook.
1: Ja, en dan hebben jullie misschien allebei volgend jaar echt een summerbody.
0: Ja, dat denk ik wel. Het gaat bij mij niet heel snel, denk ik.
2: Oh nee, als ik nu train... 2-3 maanden.
0: Echt waar?
2: Bam!
1: Dat kan niet, Erik-Jan.
2: Mens helpt.
0: Jawel, dat
2: voorkant.
0: Voeding is alles, hè? Voeding is 70%. De rest is...
1: Maar Erik-Jan begint hier altijd elke dag met een gevulde koek.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Vandaag gaat hij drinkt alleen maar chocomel en cola. Ik heb je al zo vaak gezegd. Shit, je drinken, maar dat doe je ook niet.
2: Ja, maar ik ben toch geen hond? What the fuck, Lekker met mijn tong in zo'n bak. Dat vind ik echt heel raar, water drinken.
1: Gewoon een flesje water.
0: Nee, dat is wel waar. Water doet ook heel veel.
1: Je neemt ook nooit echt gezond te eten mee.
2: Ja, water doet heel veel.
1: S'avonds bestel je nog altijd sperrips.
2: De reden waarom brandweer het gebruikt. Maar ik ben... Ja, maar weet je wat het is? Inderdaad. Bij mij die sperrips is op tot 11:30 open. En dat is levensgevaarlijk.
0: Ja, dat is
2: denk je om 11 uur... Oh, weet je wel.
0: En dan een rippie nog.
2: Even nog een rippie
0: in
2: de rammen.
0: Dat is ook lekker, hè?
2: Ja, en die heb je ook niet onder de halve kilo.
1: Ik denk dat nooit.
0: Nee.
1: Dat is heel raar. Dat is heel afwijkend. Als jij hier avond gegeten, rottie vaak.
2: Ja.
1: En dan ga je, als je thuis bent...
2: Nee, dat is de reden waarom we in het Westen wonen. Dat je gewoon kan vreten en dat je ook als een vieze, dikke Romein... zo zijwaarts met druifjes in je mond... en dat je gewoon van gekke rijden...
0: Dat is oprecht wel het gevaar, vind ik, van hier in de buurt wonen. Het Westen hebben we het dan over. Want als je kijkt naar mijn ouders in het noorden, bij Groningen... dat is veel minder te bestellen met zo'n thuisbezorgd appie dan hier, hoor.
2: Nee, dan moet je eerst de boer bellen van slagbed even.
0: Heb je nog een schaap?
2: Het traject is gewoon veel langer.
0: Maar... Ja, het is niet goed voor je.
1: Oké, maar goed.
2: Trainen.
1: Ja, je gaat dus nu wel die sperrips zeg maar de deur uit.
2: Nou, die sperrips laat ik nu liggen, maar ik ga in ieder geval die sperrips op een loopband eten.
0: Lijkt me een waanzinnig idee.
2: Wat is dit dan?
0: Nou, ik dacht, laten we even een goede sportschool beuken.

0: Grand Slam van deze week, Skrillex. Die het deuntje van Derry G geleend heeft. Samen met Fade. Not You Without You. Vette track hoor je. Zometeen nog een half uur. Slam Summer 500. En Jul?
1: Ja?
0: Ja, pak je karaoke microfoon.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28

0: racemotoren door de show knallen. App gassen naar de studio. En wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com. Top.

0: circuit.com.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Zon en wolken wisselen elkaar af met een temperatuur van 25 graden vandaag. Het komt natuurlijk vanavond ietsjes af. Morgen veel bewolking en een klein beetje regen. Maar 20 tot 25 graden. Die zomerse dagen die komen eraan. Dan slamverkeer door Flitsmeister. 1 vertraging, de A12 richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 6 minuutjes daar. En 6 controles. A4 richting Berg op Zoom. Daar staan ze bij 241.0. A4 richting Amsterdam bij 2.1. A12 richting Gouda bij 34.2. A12 richting Ede bij 134.0. De A16 richting Dordrecht bij 27.6. En de laatste A37 richting de grens met Duitsland. Daar staan ze bij 8.0. We hebben zometeen Robin van Gorsel aan de telefoon. Die heeft een boek geschreven over de Nederlandse dancing.
3: Get on the floor!
4: Hoppa!
5: Summer 500.
6: Patrick, Erik, Jan en Julia.
2: En we gaan weer door met de Slam Summer 500. De Fugees komen eraan, ook Robin Schulz. Maar eerst de Backstreet Boys! Op 255!

0: Lekker trek eigenlijk dit, hè? It will be alright. Met Tom Walker, Sun Will Shine op 254 in de Slam Summer 500. Het laatste half uurtje van vandaag is aangebroken. Gaat zo meteen verder met onder andere de Fugees zometeen. En ook Blackpink, jongens. Die track is geproduceerd door Diplo. Goeie technobeuker. En die hoor je zometeen hier bij Slam in de Summer 500.
1: Lekker, lekker.
0: Sam Veld, Armin van Buuren, Afrojack, Frankie Rizzardo. De Nederlandse DJ's. Die domineren al jaren de internationale dance scene. Dit zijn nog maar een paar namen uit die gigantische line-up natuurlijk, wat Nederland ooit heeft voortgebracht. Maar hoe komt het eigenlijk dat zo'n klein land zoveel succesvolle DJ's voort heeft gebracht? Dat is de vraag in For the Record. Dat is een nieuw boek. Dat is geschreven door journalist en auteur Robin van Gorsel. Ja, we zitten natuurlijk midden in de Summer 500. We draaien heel veel zomermuziek, maar ik zit even te kijken. Bij jou is het ook heel zomers, Robin. Waar zit jij?
2: Het is heel zomers. Ik zit in Valencia.
0: Valencia!
2: Laatste dag, ja.
0: Heerlijk. Nou, maak ons jaloers.
2: Ja,
0: Robin, leuk dat je even tijd hebt. Jij hebt net een boek uitgebracht, For the Record. Even in het kort, wat is dat precies voor boek?
2: Het is een boek over de Nederlandse DJ's en waarom ze zo ontzettend succesvol zijn. Mag best wel meer mensen mogen er wel trots op zijn, vond ik. Dus ik heb er een boek over geschreven.
0: Wat waanzinnig. En dat ben ik ook helemaal met je eens. En wat was het moment dat jij dacht van ik ga hier een boek over schrijven? Want je wordt niet zomaar wakker met dit idee, denk ik.
2: Nou, ik schrijf al heel lang over dance. Dat is echt mijn grootste passie. Ik ga al sinds ik 14 ben naar festivals. Toen werd ik vorig jaar eigenlijk benaderd om een boek te schrijven over Armin van Buuren. Die vraag kreeg ik vanuit de uitgever.
0: Hmm.
2: Ik wil eigenlijk liever over alle DJ's in Nederland iets schrijven.
0: Ja.
2: Zo is dit boek tot stand gekomen.
0: Waarom durft je Armin niet aan dan?
2: Nou, dat vonden ze zelf, wilden ze dat niet doen. Ik heb het wel gevraagd. Maar toen ben ik naar de uitgever teruggegaan met, joh, zij willen niet, maar ik heb wel een ander idee.
0: Ja.
2: Dat was dit idee.
3: Hey, en zonder al te veel prijs te geven, maar waarom zijn de Nederlandse DJ's zo goed?
2: Ja, dat is natuurlijk het hele boek, maar een klein stukje is... Nee, wat ik leuk vind is, Nederland is natuurlijk ontzettend klein. En dat heeft een groot voordeel, dat je op één avond op meerdere plekken kan draaien. Dus je kan als DJ gewoon met je platentas, konden ze vroeger naar Nijmegen, naar Utrecht en naar Den Haag. En zo heel veel vlieguren maken. Plus daarbij optellende dat we best wel veel goede handelsgeest in Nederland hebben. Dus veel mensen begonnen al met ID&T bijvoorbeeld, begonnen al vroeg. Veel feesten en organisatoren op de radio. Ik bedoel, Slam FM was natuurlijk vroeger ID&T.
0: Ik wou net zeggen, ja, dat is onze voorvader, ja. ID&T.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Dat betekent echt, dus dat jij echt heel veel mensen hebt gesproken, heel veel verhalen hebt gehoord uit die hele dancewereld. En dat vinden we natuurlijk heel interessant. Wat is nou het grootste verschil tussen de oude en de nieuwe generatie DJ's?
2: Nou, vroeger was er natuurlijk nog helemaal geen industrie. Ik bedoel, in de jaren 70, 80 wilde niemand iets van house hebben. Dus DJ's toen als Ben Liebrand, Peter Slaghuis, die werden soms gewoon uitgejoeld. Die moesten echt als eerste het pad bewandelen.
0: Ja.
2: En nu kan iedereen DJ worden, bij wijze van spreken.
3: Hey, en tijdens de interviews en onderzoek ben je tegengekomen waarvan je zoiets van, oké, dat is bijzonder, dat is nieuw voor me.
2: Nou, wat ik bijzonder vond, is dat ze vroeger gewoon na draaien de wc's mee schoonmaakten. Dus dan had je net 3 uur, 4 uur staan draaien. En dan kon je ook gewoon de vloer aan dweilen.
0: Omdat je daar gewoon werkt eigenlijk, in de club.
2: Ja.
4: Ja, dit verhaal ken ik van Floris van Oranje.
0: Oh,
4: die kennen wij. Ja, die draaide bij ons ooit in een club in Leiden. En hij zei, ja, dan had ik mijn set gedaan. En dan moest je daarna de wc's schoonmaken. En toen kwam een Armin van Buuren. Die had wel eigen platen. En toen moest hij weg.
0: Echt niet. Dus dan heb je blauw bloed en dan sta je alsnog iemand anders de pis op te vegen.
4: Ja, zo ging dat inderdaad. Nu doen ze dat niet meer natuurlijk. Nu gaan ze met enorme gaasjes weer naar huis. En met een privéjet.
2: Ja, want Dimitri zei ook van, je was helemaal niet cool. De barman, die versierde de vrouwen. Maar als DJ stond je een beetje als een nerd weggemoffeld in het hoekje. Was je gewoon met je platen bezig.
0: Ja, bizar. Wie heb je allemaal gesproken? Ja. Welke grote namen die wij ook kennen heb jij gesproken?
2: Armin van Buuren heb ik gesproken. Chucky.
0: Wauw, Chucky. Ja.
2: Ja, dat was wel heel leuk. Was dat Nicky Romero, Sam Veld. Van het vroeger dan Ben Liebrand, Dimitri, Isis, Benbal, Christussie. Laura van Dam. En dan ga ik mensen vergeten.
3: Oh, ja, natuurlijk. Maar wel het hele spectrum dus.
0: Ja.
2: Ja.
0: Is er nog een ander verhaal dat jij aangehoord hebt tijdens al je interviews? Waarvan je denkt van, wauw, dat is me echt bijgebleven.
2: Nou, iedereen denkt altijd dat het één groot feest is. Jules, ik hoor jou net zeggen, ze gaan naar huis met een privéjet. En ze staan over heel de wereld. En dat is ook zo. Maar die jongens hebben ook echt allemaal wel last van mentale klachten, als ik het zo hoor uit die interviews. Het is heel eenzaam. Weet je, je hebt die constante druk om maar te blijven presteren, nummer 1 te blijven. En dan kom je na zo'n show waar je voor 40.000 man op het podium staat in je hotelkamer. Bam, helemaal alleen.
0: Nou, en dat weten we ook van Armin, hè, bijvoorbeeld. Die na het overlijden van Avicii ook een hele klap heeft gehad. En ook zelf toen wat bewuster is gaan leven. Omdat inderdaad wat jij ook zegt, het is privé het in, privé het uit. Voor veel mensen klinkt het als een droombaan. Maar dat kan keihard werken zijn. En er gaan een hoop DJ's ook aan onderdoor. Omdat ze dan grijpen naar de drank en de drugs om het vol te houden.
2: Ja.
0: For the record, zo heet jouw nieuwe boek Robin van Gorsel. Hij ligt vanaf nu in de winkels. We gaan hem zeker halen, want het is zoals het klinkt in ieder geval een fantastisch boek. Vol met mooie verhalen over de hele dancewereld en de geschiedenis daarvan.
2: Leuk, dankjewel. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: Robin van Gorsel, dankjewel!

0: geïnspireerd door Diplo. En Jump was een gigantisch hit ineens vorig jaar. Op 252 Jump uit de 2050, dat is wat ik zei. In de Slam Summer 500. We hebben nog eentje klaarstaan, jongens. En dat betekent dat we dan op de helft zijn. Want dan hebben we nog 2 dagen te gaan met de Summer 500. En dit is 251.
1: Dat gaat heel snel. Ik ben ook daarna echt benieuwd naar die top 3 op den duur.
0: Ja, goed dat je er even over begint, Erik-Jan. Je kan stemmen op @slamofficial op Instagram. En dan kun je kiezen tussen welke 3, jongens? Hebben we opgelet?
2: Another. Talk to You.
0: Ja.
2: Summer Jam.
0: Ja.
2: En Wild Styles met Year of Summer natuurlijk.
1: Oké, lekker joel.
0: Dat zijn de 3 opties die je kan kiezen. Eén daarvan wordt de grote nummer 1. Je kunt dus stemmen bij Slam op Instagram. Nog eentje van vandaag. Toen ik hier de ochtendshow deed bij Slam, tussen 10 en 12. Mm-hmm. Toen, dit is meer gewoon grap voor mezelf om even te vertellen hoor. Okay. Toen deed ik elke keer om 10 voor 12, deed ik dit.
3: Get ready for the lunch.
0: Het is bijna tijd voor de lunch. Klaar, maak je klaar voor de pauze. Dus elke keer als ik nu dit hoor,
3: get ready for the lunch.
0: Denk ik dat ik mag gaan lunchen.

0: dat je nu hier zit dan toen daar. We hebben nog veel meer tijd om te lullen, geloof ik.
1: Ja, nee, daar gaat het niet om. Maar,
0: gaan we nog vanavond wat doen?
1: Ja.
0: Je hoeft geen lunch te halen. Het avondeten kan je beter gaan pakken nu op dit moment. Bijna 8 uur. DJ Jean, The Lounge in de Summer 500.

0: de lunch. Je hoeft je dus niet klaar te maken voor de lunch. Dat hoeft dus niet. Dat doe je morgen weer. Want morgen van 12 uur gaan we gewoon weer lunchen natuurlijk. Met de house in de pauze. Get ready for the
1: lunch. Summer 500.
0: Nou jongens, dat betekent dat we op de helft zijn.
2: Woehoe!
0: Dit was 251. Morgen gaat Anul verder met 250. Zal ik hem vast verklappen of zeggen jullie van...
2: Verklap.
0: Watermat. Bullet.
2: Oh.
0: Ken je die nog?
2: Jazeker.
0: Lekker. Dat is, ja, dat is de icebreaker eigenlijk. De, is daar een woord voor? Icebreaker klopt niet. De middenmoot. De...
2: Ja, ik probeer met je mee te denken, maar ik weet niet wat ik kantje op wil.
0: De track die precies halverwege staat.
3: Nou, zo zeg je dat toch ook.
0: Dat is de halverwege track. Nou, die hoor je dus morgen bij Anul.
2: Dit

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.

0: manager. Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Jeugdzorginstanties en hun medewerkers moeten vooraf altijd worden gescreend, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding voor de oproep zijn twee grote kindermishandelingszaken in Vlaardingen en kort geleden in Stadskanaal. Er waren signalen dat er in die gezinnen iets goed mis was, maar daar werd niks mee gedaan. In Duitsland is het helemaal misgegaan bij een oefening van het Nederlandse leger toen twee voertuigen op elkaar klapten. 4 militairen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, ze zijn niet in levensgevaar. De militairen zaten bij groepen die gelegerd zijn in Oorschot en Havelte. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Dit weekend worden tropische temperaturen verwacht en meerdere evenementen spelen daar meteen op in. Zo wordt een hardloopwedstrijd in Drenthe aangepast aan de hitte. En in België zouden bezoekers van een metalfestival te horen hebben gekregen om geen zwart te dragen, terwijl dat juist een favoriete kleur is. En Duitse voetbalfans hebben zo hun eigen problemen, maar wel door iets heel opmerkelijks. Ze kunnen geen shirtjes krijgen van spelers van het nationale elftal met de letter V in hun naam. Adidas zegt dat de V's op zijn en werkt hard aan een oplossing. Het gaat bijvoorbeeld om Kai Havertz en Alexander Pavlovic, nu op het WK spelen. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen vooral in het noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen

0: delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
1: oranje. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Boost your summer

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000. Wat verdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: PS5 vakanties.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
0: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Verdachten met bijvoorbeeld een baan of een koophuis krijgen van de rechter vaak een mildere straf dan verdachten die het minder goed voor elkaar hebben. Het verschil kan oplopen tot 18 dagen cel, zeggen Nederlandse wetenschappers. Toch wil het volgens hen niet zeggen dat er in de rechtbank wordt gediscrimineerd.

0: niet duidelijk of de Britse regering deze lezing slikt. Het gaat goed met het speciale zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al 36.000 van verkocht. Het hadden er trouwens meer kunnen zijn, want de site van de NS had vandaag een storing door de grote drukte. Maar die is intussen verholpen. En chef de mission van de Olympische ploeg is een functie voor sporticonen, zegt NOC-NSF. Maar na een paar jaar moet je volgens de sportkoepel een stap opzij doen voor een nieuwe generatie. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission voor de volgende zomerspelen. Zij neemt een stokje over van Pieter van der Hoogeband. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Boost your summer.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28 juni...

0: racemotoren door de show knallen. App gassen naar de studio. En wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetje Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
0: Top

0: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
8: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Afleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
17: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
18: Kruidvat, steeds...
19: De Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Lelystad is een geheim rapport openbaar gemaakt over het gedrag van twee wethouders die begin dit jaar opstapten. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan intimiderend gedrag en zo hebben gezorgd voor een onveilige sfeer op het stadhuis. Een van de wethouders had ambtenaren uitgemaakt voor randdebielen. De Duitse publieke omroep past de reportage aan.

0: voetbal. En de verwachting is dat er dan net zoveel Nederlandse fans zijn als tegen Japan. De KNVB hoopt op 15.000 mensen. Speelstad zaterdag is Houston in Texas. Daar is ook weer de traditionele mars naar het stadion van hossende fans. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Boost your summer.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
0: bestrikt. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is maar één plek waar jij 26...

0: gasmotoren door de show knallen, app gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Topsnel.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Slovenië en Zuid-Korea zijn twee Nederlandse wandelaars gered, meldt Telegraaf. Beide wandelaars raakten bij een bergwandeling gewond door een val en moesten gered worden met een helikopter. In Slovenië was dat een vrouw van 66, in Zuid-Korea een vrouw van 24. Sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek met een doktersrecept. Rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van ruim 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En Femke Broeders-Bol heeft meteen haar visitekaartje afgegeven bij haar eerste 800 meter in de buitenlucht. Ze deed mee aan een wedstrijd in Tsjechië en werd tweede. Ze was 1,5 seconde langzamer dan het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Broeders-Bol maakte tot vorig jaar furore op de 400 meter horde. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen vooral in het noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Boost your summer.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
1: Mm.
2: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+.
10: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid. Een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Ze waren bang dat Amerikanen daardoor toegang tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders zouden krijgen. Het luchtruim van Washington DC gaat op 4 juli de hele dag dicht. Het is dan de nationale feestdag van Amerika en de 250ste verjaardag van het land. Dat wordt groots gevierd en uiteraard is president Trump er ook bij. Op 3 juli gaat het luchtruim ook al een paar uur dicht. Er wordt dan geoefend. En op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Senegal. In New York werd het 3-1. 2 van de 3 Franse goals werden gemaakt door Kylian Mbappé... die daarmee de voetballer is die de meeste doelpunten ooit heeft gemaakt voor Frankrijk.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 100.000 Nederlanders hebben een blauw lintje aangevraagd om te laten zien dat ze vluchtelingen steunen. Ze zijn op, zegt VN-organisatie UNHCR. Het blauwe lintje met de hashtag #WithRefugees is een van de initiatieven voor Wereldvluchtelingendag aanstaande vrijdag. Een flink deel van de Bossen gemeenteraad heeft het aan de stok met een wethouder. Er is daar veel te doen over de komst van een AZC, maar nu blijkt dat de wethouder daar al veel langer mee bezig was, zonder dat de raad het wist. 8 partijen hebben daarom een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Die is niet aangenomen. Bij het gemeentehuis in het Overijsselse Friezenveen werd opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum daar. Eerdere protesten liepen uit de hand en de ME moest er toen zelfs bijkomen. Maar vanavond bleef het rustig. Er kwamen ongeveer 100 mensen op af. Een Ghanese voetballer, Thomas Partey, mag Canada definitief niet in. Zijn visum werd afgewezen omdat er in Engeland meerdere verkrachtingszaken tegen hem lopen. Ghana speelt morgen nacht in Canada tegen Panama, dus die wedstrijd moet hij missen. De andere wedstrijden van Ghana worden in Amerika gespeeld. Daar is hij wel bij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima ligt tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Brabantse Rijen tussen Breda en Tilburg woedt een grote brand in een huis. Het huis is volgens Omroep Brabant voor een deel ingestort. Ook komt er veel rook vrij. Het is nog niet bekend of er nog mensen in het huis waren. De G7 komt met nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders van de G7 hebben daar in Frankrijk de hele dag over gepraat. De sancties zijn vooral gericht op de Russische gas- en oliebedrijven. Ook krijgt Oekraïne meer wapens en luchtverdedigingssystemen. Het Hoge Rechtshof van Brazilië heeft de zoon van oud-president Bolsonaro veroordeeld tot 4 jaar cel. En ze hebben aangestuurd op Amerikaanse inmenging in de rechtszaak tegen zijn vader over zijn betrokkenheid bij een coup-poging. Zo kreeg hij het voor elkaar dat president Trump extra importtarieven oplegde aan Brazilië. En de Iraanse voetballer Mehdi Torabi kan gewoon mee blijven doen aan het WK. Torabi had als enige speler een visum gekregen waarmee hij maar 1 keer Amerika in kon komen voor de wedstrijd van gisteren, terwijl de rest van het team meerdere keren mocht inreizen. Torabi kan dat nu ook en hoeft niet naar huis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer. De 5